0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabwaanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bouwhaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Miljardenschade dreigt door krimp Schiphol en hogere vliegtax. En politieachtervolging na negeren stopteken. Amerikaanse onderzoekers waarschuwen voor miljarden euro's economische schade als Schiphol minder vluchten krijgt en de vliegtax stijgt. Volgens hun analyse kan de combinatie reizigers wegjagen en de concurrentiepositie van Schiphol verzwakken. Vanaf 2027 wordt de vliegtax afhankelijk van de vliegafstand. Voor verre bestemmingen gaat de belasting omhoog naar 70,86 euro, exclusief inflatiecorrectie. Hoe groot de gevolgen worden is onzeker. CE Delft berekende eerder dat een hogere vliegtax het aantal passagiers op Schiphol met 0,7 tot 5,6% kan verminderen. Tegelijk verwerkte Schiphol in het tweede kwartaal van 2026 2,1% meer reizigers, terwijl het aantal vluchten met 1,7% daalde. Een 21-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer is woensdag aangehouden na een achtervolging door Beverwijk, Velsen-Noord en Haarlem. Hij is meegenomen voor verhoor op verdenking van het verlaten van een plaats van een ongeval en rijden onder invloed. Hij zou in Beverwijk een andere auto hebben beschadigd met zijn spiegel. Nadat hij een stopteken van de politie negeerde, trok hij snel de aandacht van meerdere politiewagens die met hoge snelheid door Beverwijk en vervolgens richting Velsen-Noord, waarop de politiemensen de verdachte uit het zicht verloren. Uiteindelijk werd de man staande gehouden in Haarlem. De politie kreeg hulp van collega's van de eenheid landelijke expertise en operaties die op de snelwegen surveilleren. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Opnieuw veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar tropische waarden tot ongeveer 34 graden. En er waait een zwakke zuidoostenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Afijn Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: worden.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop tot 8 uur en daarna tot 10 uur met Ruud Kroes.
2: Ai.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Langere wachttijden Schiphol na nieuw grenscontrolesysteem. En Pontje Krukkejes eerder uit de vaart voor Schilderbeurt. Schiphol vindt de wachttijden voor groepen reizigers te lang duren sinds de invoering van het nieuwe digitale grenscontrolesysteem EES. Aankomende passagiers met een niet-EU-paspoort moeten biometrische gegevens laten vastleggen en volgens de luchthaven gemiddeld 1 tot 2 uur wachten. En dat is volgens Schiphol ongewenst. Vertrekkende passagiers hebben er volgens de woordvoerder minder last van. Schiphol doet er elke dag alles aan om reizigers zo goed mogelijk te helpen. We zetten extra collega's in om reizigers te begeleiden, vragen te beantwoorden en waar nodig te ondersteunen, stelt Schiphol. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole en EES bij de Koninklijke Maréchaussée en het ministerie van Defensie. Het pontje tussen Krukkejes en Haarlem-Schalkwijk vaart dit jaar eerder uit. Na zaterdag 29 augustus gaat de veerpont uit de vaart voor een grondige schilderbeurt. Normaal loopt het vaarseizoen door tot 1 oktober. De 28 jaar oude groene stoomboot krijgt daarbij eindelijk de kleur die bij zijn naam past: groen. De huidige paarse kleur stamt uit de tijd van sponsor Nuon. Het pontje vaart al sinds 1997 op zonne-energie. De schilderklus vindt plaats in september, omdat dan een geschikte stofvrije hal beschikbaar is. Tot en met 29 augustus kunnen inwoners dagelijks van 10 tot 6 gratis meevaren. Vanaf 1 april volgend jaar is de nieuwe groene pont weer in de vaart. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Opnieuw veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar tropische waarden tot ongeveer 34 graden. En er waait een zwakke zuidoostenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het is avond met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabwaanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: We gaan niet weg.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
8: Seismisch onderzoek naar aardwarmte in Haarlemmermeer. Auto te water bij Meubelboulevard. En ultimatum vakbonden Schiphol om beveiligers. In Haarlemmermeer wordt van augustus tot en met november seismisch onderzoek gedaan naar de diepe aardbodem. De metingen moeten duidelijk maken of aardwarmte in de toekomst kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen en bedrijven. Met geluidsgolven worden de aardlagen in beeld gebracht. Buiten bebouwing gebeurt dat met kleine ladingen bij woningen met een trilplaat onder een speciaal voertuig. Bewoners kunnen daardoor soms geluid horen of lichte trillingen voelen, vooral in de avond en nacht. Op verschillende plekken liggen wit-oranje meetkastjes die de geluidsgolven opvangen. Inwoners wordt gevraagd deze niet aan te raken. Na het onderzoek worden de kastjes weer verwijderd. Bewoners in het werkgebied krijgen vooraf een brief. Meer info via scanaardwarmte.nl seismisch onderzoek West. Bij de Meubelboulevard in Krukius is donderdagochtend een auto vanaf een parkeerplaats het water ingerold en tot het dak onder water kwam hij te staan. Rond 9:45 parkeerde de eigenaar de auto en ging weg. Volgens een woordvoerder van de politie stond de auto vermoedelijk niet goed op de handrem. De auto kan niet zomaar uit het water worden gehaald omdat het voertuig te ver van de kant af ligt. Een berger beoordeelde dat een specialistische berger en een duiker nodig zijn om de auto uit het water te krijgen. Het is niet de eerste keer dat hier een auto het water in rolt. Er zijn vaker bestuurders geweest die de handrem niet gebruikten. CNV en FNV hebben opnieuw gedreigd met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven daar tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een minder hoge werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers volgens een gezamenlijke verklaring kort daarna in actie. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder dit jaar terug van 5 naar 3. Daarmee wil het vliegveld meer grip krijgen op de dienstverlening. In het ultimatum stellen de bonden dat de uitval onder beveiligers leidt tot een nog hogere werkdruk voor de beveiligers die wel werken, waardoor een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Opnieuw veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar tropische waarden tot ongeveer 34 graden. En er waait een zwakke zuidoostenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Het is alles zo'n lekker begin, dit nummer. Joe Cocker hoorde je met Summer in the City.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard de muziek, onder meer van Wet Wet Wet, Nan Blondie, The Overtones, Michael Bublé, maar nu eerst Sienna Spyro, hier is Material Lover. MUZIEK

0: hoorde de Fornaam Blans met WhatsApp.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, meld hem gewoon. We horen het graag.

0: Wet, wet, wet, hoorde je met Angel Eyes.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Home and Away, dat wou ik er nog bij zeggen. De Portugese regisseur Manuel de Oliveira maakte zijn eerste film in 1931. En zijn laatste 83 jaar later, dat was namelijk in 2014. Hij stierf op 106-jarige leeftijd.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Miljarden schade dreigt door krimp Schiphol en hogere vliegtax. En politieachtervolging na negeren stopteken. Amerikaanse onderzoekers waarschuwen voor miljarden euro's economische schade als Schiphol minder vluchten krijgt en de vliegtax stijgt. Volgens hun analyse kan de combinatie reizigers wegjagen en de concurrentiepositie van Schiphol verzwakken. Vanaf 2027 wordt de vliegtax afhankelijk van de vliegafstand. Voor verre bestemmingen gaat de belasting omhoog naar 70,86 euro, exclusief inflatiecorrectie. Hoe groot de gevolgen worden is onzeker. CE Delft berekende eerder dat een hogere vliegtax het aantal passagiers op Schiphol met 0,7 tot 5,6% kan verminderen. Tegelijk verwerkte Schiphol in het tweede kwartaal van 2026 2,1% meer reizigers, terwijl het aantal vluchten met 1,7% daalde. Een 21-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer is woensdag aangehouden na een achtervolging door Beverwijk, Velsen-Noord en Haarlem. Hij is meegenomen voor verhoor op verdenking van het verlaten van een plaats van een ongeval en rijden onder invloed. Hij zou in Beverwijk een andere auto hebben beschadigd met zijn spiegel. Nadat hij een stopteken van de politie negeerde, trok hij snel de aandacht van meerdere politiewagens die met hoge snelheid door Beverwijk en vervolgens richting Velsen-Noord, waarop de politiemensen de verdachte uit het zicht verloren. Uiteindelijk werd de man staande gehouden in Haarlem. De politie kreeg hulp van collega's van de eenheid landelijke expertise en operaties die op de snelwegen surveilleren. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Opnieuw veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar tropische waarden tot ongeveer 34 graden. En er waait een zwakke zuidoostenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.
4: Meer Radio. Supertrack.
5: De Meer Radio Supertrack van deze week. The Angeles. America.

0: Jordan, de supertrack van deze week. En dat is muziek van eigen bodem. The Angelis met America.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Anita die vraagt dit keer de ontbijtplaat aan. Ze schrijft: al vanaf de eerste tonen dat ik dit nummer voor het eerst hoorde, ben ik er verliefd op. En ik ben erover gaan lezen. En wat blijkt, Katie heeft dit nummer al op hele jonge leeftijd geschreven. En dat maakt hem helemaal bijzonder. Anita, ik ben het helemaal met je eens. Hier is voor jou Kate Bush met Wuthering Heights.

0: eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

0: morgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.
1: Clap your hands now.

0: Dat was Gregory Porter met Liquid Spirit.
1: Opvallend nieuws.
0: Schrijver Mario Puzo schreef in 1984 een vervolg op The Godfather, genaamd The Sicilian. Maar waarvan de filmadaptie later alle banden met The Godfather moest wissen.

Je hoorde Shakira samen met Freshly Ground en Waka Waka This Time for Africa. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Mi Radio. Straks het tweede uur, we hebben nog één te gaan. Wat dacht je van Labisieve? It must

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Door de Traveling Wilburys, Handle With Care.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende uur? Een bijzonder bericht hebben we voor je. Leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer, maar ook sportnieuws en muziek. Onder meer van Olivia Newton-John, David Guetta, Level 42. Eerst Jesty met Turn the Lights Off. I said,

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Level 42 hoorde je met Hot Water.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Komend weekend wordt er weer gevoetbald in de Eredivisie. Op zaterdag worden de volgende wedstrijden gespeeld. Willem II en

NEC, FC Utrecht AZ, Excelsior PSV en Fortuna Sittard Cambuur. En op zondag ADO Den Haag, FC Groningen, Twente Zwolle, Feyenoord Go Ahead Eagles en Ajax Heerenveen.

0: Uit de film Grease hoorde je Summer Nights van Olivia Newton-John samen met John Travolta.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Toen James Hargreaves in 1764 de Spinning Jenny uitvond, veranderde de textielindustrie voorgoed. In plaats van één draad kon een arbeider plotseling 8 draden tegelijk spinnen, wat al snel opliep naar 80 draden. Lokale handspinners zagen hun inkomsten direct verdampen en raakten in diepe paniek over hun toekomst. Uit pure woede braken ze in 1768 in bij de uitvinder, vernielden zijn machines en joegen hem de stad uit.

0: landen. En dat is volgens Schiphol ongewenst. Vertrekkende passagiers hebben er volgens de woordvoerder minder last van. Schiphol doet er elke dag alles aan om reizigers zo goed mogelijk te helpen. We zetten extra collega's in om reizigers te begeleiden, vragen te beantwoorden en waar nodig te ondersteunen, stelt Schiphol. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid voor de grenscontrole en EES bij de Koninklijke Maréchaussée en het ministerie van Defensie. Het pontje tussen Krukius en Haarlem-Schalkwijk vaart dit jaar eerder uit. Na zaterdag 29 augustus gaat de veerpont uit de vaart voor een grondige schilderbeurt. Normaal loopt het vaarseizoen door tot 1 oktober. De 28 jaar oude groene stoomboot krijgt daarbij eindelijk de kleur die bij zijn naam past. Groen. De huidige paarse kleur stamt uit de tijd van sponsor Nuon. Het pontje vaart al sinds 1997 op zonne-energie. De schilderklus vindt plaats in september, omdat dan een geschikte stofvrije hal beschikbaar is. Tot en met 29 augustus kunnen inwoners dagelijks van 10 tot 6 gratis meevaren. Vanaf 1 april volgend jaar is de nieuwe groene pont weer in de vaart. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Opnieuw veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar tropische waarden tot ongeveer 34 graden. En er waait een zwakke zuidoostenwind rond kracht 2. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio, Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio.
3: Ruud Kroes.

0: Uit 1977, je hoorde Homa Monday van de Little River Band.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: In onze gemeente hebben we veel groenvoorzieningen, een groot deel zelfs, met het predicaat historisch erfgoed. Dat bracht de gemeente ertoe om een campagne aan dit thema te koppelen. Onderdeel is de fotowedstrijd voor bewoners met als thema groen erfgoed, krachtig in elk seizoen, Visit Haarlemmermeer. Onderdeel van de gemeente nodigt iedereen uit om te laten zien hoe erfgoed en natuur samenkomen. Denk aan monumenten in het groen, oude gebouwen in het landschap of plekken waar natuur en geschiedenis elkaar versterken. Trek erop uit en ontdek bijzondere plekken. Meedoen kan tot 31 augustus. Lees er alles over op www.visithaarlemmermeer.nl.

0: met een producers hoogstandje. The Look of Love van ABC. En de producer was Trevor Horn.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Begin 2024 stuiten toeristen op een expeditieschip bij Antarctica op een bizar schouwspel op de gigantische ijsberg A23A. Ze ontdekten de roestende bevroren containers van het oude Sovjet-onderzoeksstation Druzhnaya 4. De basis werd in 1986 hals over kop geëvacueerd toen het ijssegment waar het op stond plotseling afbrak. Sindsdien dreef het station tientallen jaren onopgemerkt mee op de grootste ijsberg ter wereld.

blijft een heerlijk nummer. Roxy Music met Love is the Drug. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met de Canadees-Portugese Nelly Furtado. En ze doet dit nummer samen met Timbaland. Promise Kiss. Ik wens je een hele fijne dag. Mooi zonnig weer. Werk ze. En tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Seismisch onderzoek naar aardwarmte in Haarlemmermeer. Auto te water bij Meubelboulevard. En ultimatum vakbonden Schiphol om beveiligers. In Haarlemmermeer wordt van augustus tot en met november seismisch onderzoek gedaan naar de diepe aardbodem. De metingen moeten duidelijk maken of aardwarmte in de toekomst kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen en bedrijven. Met geluidsgolven worden de aardlagen in beeld gebracht. Buiten bebouwing gebeurt dat met kleine ladingen bij woningen met een trilplaat onder een speciaal voertuig. Bewoners kunnen daardoor soms geluid horen of lichte trillingen voelen, vooral in de avond en nacht. Op verschillende plekken liggen wit-oranje meetkastjes die de geluidsgolven opvangen. Inwoners wordt gevraagd deze niet aan te raken. Na het onderzoek worden de kastjes weer verwijderd. Bewoners in het werkgebied krijgen vooraf een brief. Meer info via scanaardwarmte.nl seismisch onderzoek West. Bij de Meubelboulevard in Krukius is donderdagochtend een auto vanaf een parkeerplaats het water ingerold en tot het dak onder water kwam hij te staan. Rond 9:45 parkeerde de eigenaar de auto en ging weg. Volgens een woordvoerder van de politie stond de auto vermoedelijk niet goed op de handrem. De auto kan niet zomaar uit het water worden gehaald omdat het voertuig te ver van de kant af ligt. Een berger beoordeelde dat een specialistische berger en een duiker nodig zijn om de auto uit het water te krijgen. Het is niet de eerste keer dat hier een auto het water in rolt. Er zijn vaker bestuurders geweest die de handrem niet gebruikten. CNV en FNV hebben opnieuw gedreigd met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven daar tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een minder hoge werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers volgens een gezamenlijke verklaring kort daarna in actie. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder dit jaar terug van 5 naar 3. Daarmee wil het vliegveld meer grip krijgen op de dienstverlening. In het ultimatum stellen de bonden dat de uitval onder beveiligers leidt tot een nog hogere werkdruk voor de beveiligers die wel werken, waardoor een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Opnieuw veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar tropische waarden tot ongeveer 34 graden. En er waait een zwakke zuidoostenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Miljarden schade dreigt door krimp Schiphol en hogere vliegtax. En politieachtervolging na negeren stopteken. Amerikaanse onderzoekers waarschuwen voor miljarden euro's economische schade als Schiphol minder vluchten krijgt en de vliegtax stijgt. Volgens hun analyse kan de combinatie reizigers wegjagen en de concurrentiepositie van Schiphol verzwakken. Vanaf 2027 wordt de vliegtax afhankelijk van de vliegafstand. Voor verre bestemmingen gaat de belasting omhoog naar 70,86 euro, exclusief inflatiecorrectie. Hoe groot de gevolgen worden is onzeker. CE Delft berekende eerder dat een hogere vliegtax het aantal passagiers op Schiphol met 0,7 tot 5,6% kan verminderen. Tegelijk verwerkte Schiphol in het tweede kwartaal van 2026 2,1% meer reizigers, terwijl het aantal vluchten met 1,7% daalde. Een 21-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer is woensdag aangehouden na een achtervolging door Beverwijk, Velsen-Noord en Haarlem. Hij is meegenomen voor verhoor op verdenking van het verlaten van een plaats van een ongeval en rijden onder invloed. Hij zou in Beverwijk een andere auto hebben beschadigd met zijn spiegel. Nadat hij een stopteken van de politie negeerde, trok hij snel de aandacht van meerdere politiewagens die met hoge snelheid door Beverwijk en vervolgens richting Velsen-Noord, waarop de politiemensen de verdachte uit het zicht verloren. Uiteindelijk werd de man staande gehouden in Haarlem. De politie kreeg hulp van collega's van de eenheid landelijke expertise en operaties die op de snelwegen surveilleren. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Opnieuw veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar tropische waarden tot ongeveer 34 graden. En er waait een zwakke zuidoostenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Klikspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines vanuit de eenlopende prijsklasse en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Oké, even kijken. Ik neem mee een zonnebril, zonnebrand, drinkfles. Oh, en oordoppen!
1: Alles voor je festival vind je bij Bol.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe aansluitingen elektriciteitsnet op wachtlijst en pompoenen in Zwanenburg uitzonderlijk vroeg rijp. Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlemmermeer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen, maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. En dat brengt risico's met zich mee, omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vol in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding helpen met telen, oogsten, snijden en inmaken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: meer radio. Eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2:00. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Caroline Geven.
1: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines vanuit de eenlopende prijsklasse en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Huizenprijzen Haarlemmermeer stijgen in laagste tempo sinds 2023 en fotoclub Objectief zoekt nieuwe leden. Huizen in Haarlemmermeer zijn 2% duurder dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens de cijfers van het CBS afgezwakt tot het laagste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente nog met 11%. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €616.000 voor een woning. De afkoeling hangt onder meer samen met de gestegen hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. Ook verkopen verhuurders nog steeds woningen, vooral appartementen. Fotoclub Objectief uit Hoofddorp begint op 1 september 2026 aan een nieuw seizoen en heeft nog plaats voor enkele nieuwe leden. Van september tot en met mei komt de club eens per 2 weken op dinsdagavond bijeen. Op het programma staan uiteenlopende onderwerpen, stijlen, fotoopdrachten en de beoordeling van vrij werk. Tijdens de bijeenkomsten staan gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips en verbeterpunten centraal. De club richt zich op fotografieliefhebbers die hun digitale camera beter willen leren kennen en betere foto's willen maken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zometeen een nieuwe Onderweg met muziek van Emma Heesters. Nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Jan. Dan de ANWB verkeersinformatie. Ja, de vakantie is voorbij, dus de files komen weer. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoofddorp-Zuid en knooppunt Hoek. 2 kilometer zijde stil. En dan nog een dichte weg vanwege wegwerkzaamheden bij knooppunt Burgerveen en knooppunt Badhoevedorp.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Supertrack, Emma Heesters en Hart te Breken hoorde hier.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg. Goedemiddag, onderweg met mij, Delano, op je radio. Je hebt meer radio aanstaan, onderweg naar huis. Van je vakantie, denk ik, want de vakantie is nu echt wel een klein beetje ten einde. Ook mijn vakantie helaas. Volgende week moet ik, net zoals jij, ook gewoon weer aan het werk. Echt aan het werk. En heb je dit weer gezien? Zon en nog eens zon in Haarlemmermeer. En daarom heb ik speciaal voor jou de juiste muziek uitgekozen voor dit zonnige weer. Want goed, 32 graden, dat vraagt natuurlijk ook om een 32 niveautje muziek. Met zometeen Ray, nu eerst Lil Nas X.
1: Tot 6 uur, onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld, op Meer Radio.
0: En natuurlijk al het nieuws uit jouw regio. Dit is Old Town Road.

0: Ray, Where Is My Husband? En daarvoor Lil Nas X en Old Town Road.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Samen met de vader van Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus. Hoorde hier op meer radio. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg... die zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen... maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Vind ik ook niet zo gek als het 32 graden buiten is. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. Dat brengt wel risico's met zich mee... omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vooral in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding die helpen met het telen, oogsten, snijden en inmaken van de augurken of de pompoenen. Ze waren dus erg vroeg rijp dit jaar, maar dat vind ik ook niet zo gek. Als je namelijk naar het weer buiten kijkt, dan snap ik dat alles wel lekker gaat groeien. Zo vind ik altijd de aardbeidjes uit de supermarkt nooit zo heel erg lekker. Behalve tijdens de zomer, want dan smaken ze nog een beetje goed.

0: Ik denk een van de bekendste mama appelsapjes. Dus van deze. Kauma en Lambara, waar is toch dat zebrahondje voor? Ja, dat zeggen ze niet.
1: Onderweg nieuws.
0: Deze week zijn er 4 verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar invoer van verdovende middelen via de luchthaven Schiphol. Het gaat om 4 mannen van 34, 38, 46 en 48 jaar oud. Die werden aangehouden in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Het onderzoek richt zich onder meer op personeel dat werkzaam is binnen de luchtvrachtketen op Schiphol. Er wordt onderzocht of logistieke processen op de luchthaven zijn misbruikt voor de invoer van verdovende middelen. In het kader van het onderzoek zijn er meerdere woningen en loodsen doorzocht. En daarbij is contant geld en ook telefoons in beslag genomen. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat een van de verdachten mogelijk betrokken was bij een drugslab in België. Dankzij samenwerking en informatieuitwisseling met de Belgische politie kon dat drugslab op dezelfde dag worden ontmanteld. Bij het onderzoek in deze zaak werden de Koninklijke Marechaussee, douane en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst nauw samen. Ze doen dat in het zogenaamde Cargo Hark Team Schiphol. Om ondermijnende criminaliteit, drugsmokkel en witwassen op en rond de luchthaven te bestrijden. Je hebt hem aanstaan op Meer Radio. Leuk dat jij erbij bent. Onderweg hier met zometeen muziek van Don Omar. Nu eerst Shakira.

0: Jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines vanuit de eenlopende prijsklasse en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel. Dan het weer krijg je van mij. Het wordt vandaag geleidelijk minder zonnig en het blijft zo goed als droog in Hoofddorp. Vannacht koelt het wel af tot 18 graden en de wind is zwak. Windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op onweer en de temperatuur is ongeveer 21 graden. Krijg je van mij de ANWB verkeersinformatie. De A4 Den Haag-Amsterdam, de Schipholtunnel. Die is dicht vanwege technische problemen. Omrijden over de A5 en de A9. En dan ook nog Hoofddorp-Zuid. Hoofddorp-Zuid en knooppunt De Hoek. 2 kilometer sta je er stil. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan nog de A5 Hoofddorp-Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek naar de A4 richting Den Haag. En knooppunt Raasdorp 7 minuten sterkte.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Vrijdag.
0: De Lano van Steenveld.

0: toen ik veel jonger was, was dit echt een mega zomerhit. Lucenzo en Don Omar en Danza Kuduro.
1: Meer radio, Supertrack.
0: Zoals je misschien wel weet, heb ik ook op de zaterdagmiddag een programma. Meer in de middag met mij, Delano. En daar mag ik altijd de nieuwe Supertrack bekendmaken. Heel tof. En dat mocht ik afgelopen zaterdag ook doen. En dat is deze week D'Angelis. Met de track America. Nou, wie zijn D'Angelis nou? Wie is nou D'Angelis? Dat begon eigenlijk als een project door Frank van Engelen. Beter bekend als D'Angelis dus. En die had een bepaald project. Een album met allemaal muziek en nummers maken. Maar dan andere zangers en zangeressen. Om zo ja, gewoon een heel mooi, divers, breed album te krijgen. America, een plaat met Esmee Peters. En nou goed, die samenwerking tussen Frank en Esmee ging zo goed dat Esmee voortaan ook gewoon onderdeel is geworden van D'Angelis. Zij hebben dus samen deze week de Supertrack te pakken. Er wordt een heel album gemaakt. Met dus allemaal verschillende tracks. Deze week van datzelfde album, D'Angelis en America. De Supertrack hebben ze te pakken. Afgelopen zaterdag heb ik Esmee geïnterviewd op de radio. Dus als je nou denkt, oh leuk, ik wil eigenlijk wel even weten hoe dat zit met dat project. Check dan even de website meerradio.nl en ga dan even naar Uitzending Gemist. En dan vind je mij op zaterdag 8 augustus met Esmee Peters live in de uitzending. Dit is hem, ik ga hem draaien. D'Angelis, America.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Lekkere zomerse plaats speciaal voor jou.
1: Onderweg nieuws.
0: Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs helemaal uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines van uiteenlopende prijsklassen en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Snap ik natuurlijk wel, want je hebt niet altijd zin in een trampoline. Soms wil je ook een tafeltennistafel of een pooltafel of iets anders. Is er meer radio? Je hebt hem aanstaan op... meer radio. Het is onderweg. Met de lekkerste zomerse muziek voor jou. Nu Kygo, dit is Higher Love.

Whitney Houston en Kygo hier op Meer Radio hoorde je. Ik ben fan van... ik hou van positieve muziek. Muziek waar je vrolijk van wordt, waar je blij van wordt. Waar je een goed gevoel van krijgt. En nou is er zo'n artiest, Andy Grammer. Hij maakt heel veel nummers. Het is wel allemaal heel vrolijk en heel zoetsappig. Maar ik ga wel er heel goed op. En daarom wilde ik er eentje aan jou laten horen. Dat is Andy Grammer en Keep Your Head Up. Krijgen zometeen van mij nu eerst Milky Chance en de Stolen Dance hier op Meer Radio.

0: talk about it.
1: Milky Chance en Stolen Dance hier op Meer Radio. En hier komt hij dan. Even wat good vibes op deze vrijdagmiddag met Andy Grammer. Dit is Keep Your Head Up. Laat die zon maar schijnen.

0: hoop dat de vibes ook bij jou binnen zijn gekomen. Zometeen het nieuws en ook Takka Bro komt eraan.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Renate. Dan de ANWB verkeersinformatie krijg je van me. De A4 Den Haag Amsterdam. De Schipholtunnel die is dicht vanwege technische problemen. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer omrijden over de A5 en de A9. En dan nog de A4 Den Haag Amsterdam, knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek. 3 kilometer vanwege langzaam rijdend tot stilstaand verkeer ook technische problemen.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
2: Onderweg.
5: Vrijdag.
2: Delano van Steenveld.

0: Delano van Steenveld, op Meer Radio.
1: Dat ben ik, Delano op je radio. Goedemiddag, het is onderweg 4:05. Jorrenet Takkabro en Takata. Ik vraag me altijd af, wat betekent dat dan toch? Wat is Takata? Nou, het is een Spaanse vertaling voor een soort van loopje. Een soort van snel loopje, snelle beweging. Piano of snaarinstrument, stoccata. Dus het is een beetje een soort van straattaal. Het is een loopje, het is snel, het is een beetje swagger eigenlijk. En het moet een beetje een soort van dans aanduiden. Daar gaat het een beetje over. Overigens is Takkabro, heet in het echt Rodriguez, is een Cubaanse zanger. En die werkt dan weer samen met het Italiaanse productieduo Romano en Sapienza. Dus het is één grote mix van Spaans en Italiaans. Ja, en als je dat dan in een soort van zin moet zeggen, dan zou het ongeveer zoiets zijn als in I like the ladies do takata. Of dance to the music do the takata. Een beetje straattaal, slang. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus ik hoop dat wij samen lekker aan het takata gaan, want dit is Friday.
2: You know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: Een van de bekendste intro's en outro's van een nummer. Dat hele bombastische. Dat is van Beyoncé en Jay-Z. Crazy in Love hoor je hier bij Meer Radio.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Dorpsraad Nieuw-Vennep die bestaat 70 jaar. En om dit te vieren vindt er op zaterdag 22 augustus tussen 11 en 3... een feestelijke rondrit met een authentieke Engelse dubbeldekker door het dorp plaats. Zo wil Dorpsraad niet alleen stilstaan bij de rijke geschiedenis, maar ook de inwoners betrekken bij het jubileum. De jubileumbus vertrekt vanaf het Harmonieplein en doet onderweg 5 halteplaatsen aan in verschillende wijken. Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen en de feestelijke sfeer mee te beleven. Volop gelegenheid om een drankje te drinken, een praatje te maken met de leden van de organisatie of gewoon om je buurtgenoten te ontmoeten. Het jubileum staat vooral in het teken van verbinding en gezelligheid. Halte 1 is dus het Harmonieplein. Halte 2 dat is bij het wijkgebouw Likenda. Halte 3 is de Sarabande. Halte 4 op Sandestein bij Buurthuis Contact. Halte 5 bij de kinderboerderij. En halte 6 op het Vennepeplein bij Bar Bruis en Orries. Speciaal voor het jubileum organiseert Dorpsraad ook een wedstrijd. Wie de feestelijke jubileumbus tijdens de rondrit ziet en een selfie bij de bus maakt, kan die per e-mail sturen naar secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl. Onder de inzendingen worden mooie prijzen verloot. Meedoen kan tot en met 5 september. De winnaars worden na afloop uiteraard persoonlijk geïnformeerd. En denk je nou, oh, dat vind ik heel leuk. Daar wil ik meer van weten. Meer informatie vind je op over het jubileumprogramma op dorpsraadnieuwvennep.nl. Dat is dus dorpsraadnieuwvennep.nl als jij denkt, nou, dat lijkt me wel heel leuk. Het is Meer Radio op jouw vrijdagmiddag onderweg van je vakantie naar huis waarschijnlijk. Die zitten inmiddels alweer op. Zometeen muziek van de Swedish House Mafia. Ook Anders Nilsson, nu eerst Bausa. Dit is Love Myself.

And Don't You Worry Child, hoorde je. Als je automonteur bent, moet je natuurlijk geen broden gaan bakken. Toch kan je best een keertje een ander beroep proberen. Want voordat je het weet, heb je gewoon allemaal verborgen talenten. En heb je gewoon een hit te pakken. Zo ook 8 jaar geleden met de Noorse Anders Nielsen. Had per ongeluk een zomerhit te pakken. Ja, hoezo per ongeluk, denk je dan? Dat kan toch niet per ongeluk? Nou, dat kan wel. Hij was namelijk helemaal geen muzikant. Hij verdiende zijn geld als comedian. En wilde eigenlijk bewijzen dat iedereen een zomerhit kan maken. En dat eigenlijk alles een beetje hetzelfde klinkt. En dus maakte hij de ultieme zomertrack. Een saxofoon, een goede drop en Spaanse songteksten. Het zit er allemaal in. Hij heeft gewoon het Spaanse woordenboek opengeslagen. En eigenlijk allemaal woorden die hij kent of juist niet kende, allemaal achter elkaar gezet. Het is ook eigenlijk een beetje een onzin tekst. Er zit van alles in. Denk bijvoorbeeld even aan Muy Bueno. Muchas gracias. Un dos tres zit erin. Maar ook bekende Spaanse bestemmingen. Madrid, Mallorca. Eten en drinken komt voorbij. Dat zit al in de titel. Salsa en tequila. Maar bijvoorbeeld ook burrito, nachos en guacamole. En dan kunnen natuurlijk nog niet de bekende mensen vergeten met Spaanse namen of Spaanse roots. Shakira, Ricky Martin, Antonio Banderas. En ook Spaanse hits komen erin voorbij. Macarena, Living La Vida Loca, Bailando Gasolina. Het komt allemaal voorbij en het wordt ook gewoon lekker herhaald de hele tijd. Sterker nog, het woord tequila dat komt voor in zowel de titel als het refrein, als de brug in het nummer, zeg maar. Het is eigenlijk een klein beetje een parodie op ja, clubsongs of zomerhits. Dat maakt niet uit wat je zegt of waar het over gaat. Maakt niet uit. Uiteindelijk heb je die hit toch wel te pakken. En dan ben je vast benieuwd hoe die klinkt. Dit is Anders Nielsen en Salsa Tequila op Meer Radio.

0: Nielsen. En Salsa Tequila.
1: Onderweg nieuws.
0: Huizen in Haarlemmermeer zijn 2% duurder dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens cijfers van het CBS afgezwakt tot het laagste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente nog met 11%. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €616.000 voor een woning. De afkoeling hangt onder meer samen met de gestegen hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. Ook verkopen huurders nog steeds woningen, maar dan weer vooral appartementen.
1: Het Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg. Dit is Meerradio.

0: En Animal hier op Meer Radio. Zometeen meer muziek.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
4: Huizenprijzen Haarlemmermeer stijgen in laagste tempo sinds 2023 en fotoclub Objectief zoekt nieuwe leden. Huizen in Haarlemmermeer zijn 2% duurder dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens de cijfers van het CBS afgezwakt tot het laagste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente nog met 11%. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €616.000 voor een woning. De afkoeling hangt onder meer samen met de gestegen hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. Ook verkopen verhuurders nog steeds woningen, vooral appartementen. Fotoclub Objectief uit Hoofddorp begint op 1 september 2026 aan een nieuw seizoen en heeft nog plaats voor enkele nieuwe leden. Van september tot en met mei komt de club eens per twee weken op dinsdagavond bijeen. Op het programma staan uiteenlopende onderwerpen, stijlen, fotoopdrachten en de beoordeling van vrij werk. Tijdens de bijeenkomsten staan gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips en verbeterpunten centraal. De club richt zich op fotografieliefhebbers die hun digitale camera beter willen leren kennen en betere foto's willen maken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
0: Dankjewel, Carolien. Dan de ANWB verkeersinformatie. De A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt De Hoek. 2 kilometer file sterkte.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
5: Vrijdag.
1: De Lano van Steenveld.

0: Dankjewel Axl Rose voor het vasthouden van die noot. Don't cry, hoorde je. Guns N' Roses.
1: Nieuws.
0: Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat de woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlem en Meer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. En uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. Dus het is altijd nog even een hele kleine gamble. Het is jouw vrijdagmiddag, onderweg van je vakantie naar huis en heel misschien wel al onderweg van jouw werk naar huis.

0: hoe vaak ik deze wel niet heb voorbij horen komen tijdens mijn Pride Weekend. Mijn Pride Week eigenlijk, dat wil je echt niet weten. Robin S. en Show Me Love hier op Meer Radio.
1: Onderweg nieuws.
0: Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Ja, en toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness zelf werd juist populairder. Het aandeel inwoners dat wekelijks fitnessed steeg in die periode dan wel weer van 24% naar 30%. Yves Berensen komt er zometeen aan met Busy, hun nieuwste Wij Zijn Er. Nu

mij hoef ik niet te vertellen wat de titel is. We zijn er. Hoor hier op Meer Radio. Dit was Onderweg alweer voor vandaag. Morgen ben ik er met Meer in de Middag tussen 3 en 6. Waarin ik jou meeneem de zaterdag in. Of je nou de was aan het doen bent. Of ergens op een terrasje zit. Of iets anders. Ik ben bij je morgenmiddag tussen 3 en 6 dus. De redactie vandaag was in handen van Anneke van der Helm. En het nieuws werd voorgelezen door Caroline Geven. Robert van Hemert komt eraan. Nu eerst even Solto en Jamaica. Bam, bam. Goed weekend en tot morgen.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Als één ding zeker is. Juist.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
0: Ja, goedemiddag. Vrijdagmiddag 6 uur. Duik in het weekend. Tijd op Meer Radio. En ja, ik moest wel met deze plaat beginnen. Want het weekend staat weer helemaal in het teken van zon. Lekker weer en zomer. En laten we even alle klachten over. Ja, het is te droog. Ja, volgende week serieus. Volgens de weerberichten gaat volgende week weer plensen en doen. En die week daarna ook. Dus hè, voor de regenliefhebbers, er komt goed weer aan. Maar laat ons gewoon de zomerliefhebbers eens genieten van het hele fijne weer dat we nog gewoon hebben. Hè, waar voor zomer ook een beetje voor staat. En wat we ook gewoon willen. Kortom, welkom in deze lekkere zomerse uitzending van Duik in het weekend met The Sun Will Be Shining van de Two Brothers on the Fourth Floor, waar we mee begonnen. Ja, het is natuurlijk nog wel een beetje zomertijd, dus heel veel dingen gebeuren er niet. Zometeen toch nog een paar dingetjes van het C-punt, hè, het agenda van Duiker. En nog andere zaken uit de regio. Kortom, 2 uurtjes lekkere radio hier op Meer Radio op deze vrijdagavond, zoals je van ons gewend bent op de vrijdagavonden. We gaan gewoon lekker door met andere muziek. Wat ook een goede, vette hit was in de jaren 90, ook in de zomer, was No Doubt met Don't Speak. Hier komt Gwen Stefani.

Amsterdam van Fleming op meer radio. Amsterdam en Amsterdam. Hallo, ik kom uit Amsterdam. Ik kan wel mijn accent horen. Ik kom uit Amsterdam. Nee, dat is een beetje Vlaams aan het beginnen. Enfin, Fleming op meer radio. Tijdens het duik in het weekend. Een paar minuten over zes. En ik zit te kijken naar de agendapunten van Duiker. Hè, ik blijf het gewoon zeggen hoor, Duiker. Fuck it. Het is C-punt uiteraard. Maar ja, dat Duiker klinkt toch wat leuker. Hey, My Generation komt eraan. Donderdag 13 augustus. En My Generation is een concept gemaakt voor ouderen met liefde voor muziek. En zij behandelen verschillende dingen die leuk zijn. Hè? Als je nog niet oud wil voelen dat je dat moet doen. En zo kondigen ze dat ook aan. Want wilt u op uw oude dag niet stilzitten en heeft u een voorliefde voor muziek, dan is My Generation misschien iets voor u. Elkaar informeel ontmoeten, samen optredens, dansen, zingen. In een rockcore of spelen in een band. My Generation is voor iedereen die zich niet door leeftijd laat hinderen. Kortom, een heel leuk concept natuurlijk wat ze daar houden. Let wel op. Ik zeg altijd, het is een Duiker of een C-punt. In juli en augustus vindt het plaats in de brasserie Fort Knox. Dus dat is in spreektaal is gewoon de bunker bij de molen. Maar Fort Knox is dat. En daar zijn verschillende dingen die je daar kunt doen. Even kijken hoor, 13 augustus, ja, dat is komende week. Dan is Trio Petit, dat is een zomerprogramma. Ze zijn niet voor niets al vastgegeven op het terras. Het trio staat voor swingende muziek op hoog niveau met muziek uit de periode 1930 tot 1960. En dat is dan jazz. Met gloedvolle, warme klanken uit van de bariton, saxofoon, gitaar en zang en de contrabas. Deze instrumentale bezetting van de bariton, saxofoon, dus gitaar, zang en de contrabas, dus de dingen die ik zojuist noemde, maakt een breed repertoire mogelijk dat het trio met veel enthousiasme en flair ten gehoor brengt. Nou, dat is wel gezellig natuurlijk. Hè? 13 augustus, en dan gaan we meteen even kijken of het weer in Hoofddorp, hè, in Haarlemmeer, want je moet het wel lokaal regionaal houden, of dat een beetje goed is komen. Hè? Maar dat, wat ik net al zei, hè, het wordt iets minder qua weer, hè, er komt wat regen aan. Maar voor mij is het nog wel een tijdje goed. Voor mij is dat van de volgende week vrijdag pas. Kijk hoor, Rolands weer. Dat is een goede site voor lokaal weer, hè, Rolands weer. Dus niet dat je in Amstelveen, Aalsmeer of Uithoorn. Nee, echt Haarlemmermeers weer is dat. Dat is heel fijn. Voor de rest van de week zeg je dat niet. Nou ja, het ziet er op zich algemeen wel goed uit. Laat ik het daar even op houden. Weerplaats, hè, wat die zegt. Ga door. Oh, die reclame, helemaal gek van. Anyway, volgende week, donderdag wordt het ook perfect weer. Of zelfs heel erg warm. Dus let er wel een beetje op als je naartoe gaat, naar My Generation. Dat het warm wordt, dus genoeg water meenemen en een beetje jezelf letten. Dat is alleen maar goed. En dan moet het helemaal komen.

0: Aerosmith op Meer Radio, Living on the Edge. En dat gaan ze over een paar weken in Zandvoort ook doen. Want de Grand Prix staat natuurlijk alweer op het punt van beginnen. De Grand Prix van Zandvoort. Het weekend van 22 en 23 augustus zal het plaatsvinden. En bij mij thuis heerst er al een grote spanning voor. Want ik ga met mijn jongste zoon gaan we daar op zaterdag toe. Express op zaterdag, want dan heb je namelijk twee keer een race. De sprintrace en de kwalificatie. Dus je ziet ze twee keer op zijn snelst voorbij komen. Nou, dat is wel heel tof om dat mee te maken. En helemaal omdat het de laatste keer is dat we een Grand Prix houden natuurlijk. En ja, ik wil die jongen een mooie herinnering meegeven. Net zoals mijn vader dat in 1985 ook deed. Want toen ben ik ook bij de laatste Grand Prix geweest. Dat is een klein kereltje. En dan kan ik het aan mijn eigen zoon geven. Dus hoe tof is dat? Maar, en er zijn natuurlijk allerlei activiteiten rondom de Grand Prix. In de regio, voor de duidelijkheid, in de regio. Ook in Haarlemmeer gaan ze een Grand Prix festival houden. En dat zal plaatsvinden op het landgoed Kleine Vennep. De vierde editie is het dit jaar. En centraal is het tweedaagse evenement staat het gezamenlijk beleven van de Formule 1. De bezoekers kunnen tijdens de sprintrace kwalificatie, als ik lekker op het circuit zit, en de Grand Prix live volgen op een groot scherm. Daarnaast is een uitgebreid radioprogramma of randprogramma met onder meer een Carrera Playzone, dus de Porsche, radiogouden voertuigen, sportactiviteiten en diverse foodtrucks. Ik doe deze uitzending nu op dit moment live on screen. Op zondag worden daar de race simulatoren aan toegevoegd. Ja. Voor kinderen vanaf 6 jaar wordt op zaterdag tijdens de sprintrace de animatiefilm de European Grand Prix vertoond. S'avonds had de zogeheten Domino's Movie Night op het programma met films van Senna, Rush en Le Mans 66. Gecombineerd met de mogelijkheid om pizza te eten. De organisatie is om vrijwilligers van het Grand Prix Festival. Vrijwilligers ontvangen twee vrijkaarten en verzorging tijdens het evenement. En aanmelden om meer informatie te vinden via de Facebookpagina van Grand Prix Festival Haarlemmermeer. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via ticketkantoor.nl. Het weekend van 22 en 23 augustus natuurlijk. En het is misschien een keertje leuk om in plaats van thuis achter de buis gewoon gezellig daar te zitten kijken. Is ook wel erg gezellig. Oké, nou ik ga even terug de baan op. Want ik ben nog wat genieten van de oude geluiden. Kijk, er komt weer een beetje Ferrari. Oh. Ja, lekker hoor. Hup, mijn open trekker er ook. Yes, daar gaan we. Hey, we gaan even door met goede muziek. Formule 98 van DJ Visage op Meer Radio.
1: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Een gezellig begin van het weekend. Tot 8 uur in Duik in het Weekend.

Ja, Captain Jack Miradi met Soldier Soldier. En daar is toch wel het meest bekend van zijn plaat. Hey ho, Captain Jack natuurlijk. Ja, deze is ook een keertje leuk om te draaien. Hier op Miradio bij Duik in het weekend in de regio Haarlemmermeer. Hoe fijn dat ook is, hè. Een paar minuten over 6:30 alweer. En dat betekent ja, dat we eigenlijk een beetje naar het vaste item van het programma gaan. Hè? De eerste plaat van het tweede half uur is altijd een Nederlandstalige plaat. En ik heb vandaag gekozen voor Gerard Joling. Want hij heeft een aantal feestnummers gemaakt. En met Duik in het weekend houden van feestnummers. Dus dan draai ik ook regelmatig een fijn Gerard Joling. En zijn plaat is Het is nog niet voorbij, gaan we draaien. Want dat geldt een beetje voor de zomer. Die is gelukkig nog niet voorbij. Ook komt er volgende week wat minder weer aan. Laten we lekker genieten van de zomer en van het lekkere weer in de regio natuurlijk. Over regio gesproken. Gerard Joling komt over een tijdje optreden in november, geloof ik, in de Van Santhal. Dat is in Venep, ook in de regio. Dus dat is heel lekker. Maar dan gaan we eerst een plaatje van hem draaien. Hier, het is nog niet voorbij. Gerard Joling op Meer Radio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
4: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
5: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
4: Bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
6: Met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
7: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
6: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Lekker hoor, Miley Cyrus. Aan het begin van deze Meer in het Weekend op de vrijdagavond. De vrijdagavond van 7 augustus.
1: Meer in het Weekend.
0: Ja, daar luister je dus naar tot 10 uur vanavond. Met ja, mijn bijdrage aan die vrijdagavond. En ja, mijn ondersteuning bij het begin van je weekend. En ja, ik zei het vorige week ook. Misschien is het ook wel gewoon het begin van je vakantie. Al moet ik wel zeggen dat natuurlijk de schoolvakanties, zeg maar, hier in deze regio, die gaan al hard, hè. Want nog 2 weken. Nee, sorry, nog 1 week. En dan is het alweer voorbij. En dan gaan alle scholen weer beginnen hier in de regio. Ja, in de Haarlemmermeer, maar ook in heel Noord-Holland. En grote andere delen van Nederland. Dus ja, dan zit het erop. Dus misschien, is die bijna voorbij je vakantie. Misschien ben je net wel teruggekomen. Goed, dan hoop ik dat je een hele lekkere vakantie gehad hebt. Het is in ieder geval het begin van een nieuw weekend. Waarin we tussen nu en 10 uur in ieder geval er ook ons best voor gaan doen. Om te zorgen dat dat lekker begint. Het is natuurlijk de hele vrijdagavond die altijd daar helemaal in het teken staat van dat begin. Dus nou ja, goed, dan weet je dat ook. Sportnieuws. Voor zover er wat is. We hebben een partyplanner. Ook voor zover er wat is. We hebben het weer. We hebben gezelligheid en heel veel lekkere muziek. En die komt onder andere van Daft Punk. Ik zie Maroon 5. Ik zie Teddy Swims. En we beginnen zo dadelijk met die mooie plaat van de Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Ik vind het een hele mooie plaat, zeker als je de boodschap erin beluistert. Je gaat hem zo horen hier op deze vrijdagavond. Voor nu zeg ik een hele goede avond. Welkom. Tot 10 uur is dit Meer in het Weekend.
2: Meer zomer.
3: Meer zomer.
4: Niels Olijerhoek.
5: Meer radio.

0: Alison Moyet. Ging even terug in de tijd hoor, want dit is een oudje. All Cried Out op de Meerradio vrijdagavond. Daarvoor Antoon, die is niet zo oud, tot het eind van mei. En die hele mooie van de Manic Street Preachers, dat was de eerste die je hoorde. If you tolerate this, your children will be next.
1: In het weekend, Party Planner.
0: Ja, zorg ervoor op deze vrijdagavond dat het bijna 19 minuten over 8 werd. Ik wou zeggen 9, want dat klinkt leuker, maar nee, het is over 8. En dat is een mooi moment voor The Party Planner. Wat is er te beleven? Nou, het is een beetje komkommertijd hoor, op dit moment in de Haarlemmermeer. Dus we moeten het wat verder wegzoeken. En ja, dat doen we dan maar in september. Is natuurlijk feestweek in Vijfhuizen. Heel belangrijk. Maar er is ook, en dat is dan in de tweede helft van september, zijn er wat leuke feesten bij C. Waarbij de eerste die ik voor je heb op vrijdag 18 september is This Project Cover. Het zal allemaal zijn in de kleine duik van het poppodium van C. Project Cover, het podium waar coverbands en singer-songwriters uit de regio hun muzikale talent laten zien. Op 18 september verandert zijn punt in het middelpunt van zon, muziek en energie tijdens deze Summer Edition. Wil je zelf op het podium staan en je favoriete zomerhits coveren? Meld je dan aan. Het begint allemaal dus om 8 uur op die 18 september. Kaarten kosten €6. En je kunt erheen, hè? Je kunt gewoon gaan luisteren dan naar al die artiesten die daar lekkere summer covers voor jou ten gehore brengen. Dan gaan we nog iets verder in de tijd. En ja, dat is ook een beetje een summer idee.

0: namelijk de Deep Club Outdoor Edition. Dat allemaal op zondag 27 september. Vanaf 2:30 tot 8:00 op landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep aan de Hoofdweg. Ja, daar is die. Na eerdere succesvolle edities komt er weer een vervolg van The Deep Club Outdoor Edition. 27 september strijken we neer op een idyllisch groene hidden spot in Nieuw-Vennep. Een plek die voelt als een kleine ontsnapping aan de drukte, waar muziek, natuur en fijne mensen samen gaan komen. Nou, dat is toch heel erg fijn. Het is dus op landgoed Kleine Vennep. Kaarten kosten €15 en het is dan vanaf 2:30 tot 8:00. Hey, dat is over de partyplanner voor deze vrijdag. Meer partyplanner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend.
1: Partyplanner, dit is Meer in het Weekend.

0: Rolling Stones op de radio. Jeugdherinnering vanuit de Vesthaven, de school in de regio, in Hoofddorp. En in de groep 7 zat ik en mijn leraar toen, mijn meester, meneer Vijfhuizen, die was ook vrijwilliger in het leger. En die heeft ons allemaal in de klas toen dit nummer geleerd. Painted Black van de Rolling Stones, wat natuurlijk ook het themaliedje van Tour of Duty was. Een bekende serie wat toen op Veronica op de televisie verscheen. Oké, meer radio, leuk dat je luistert, duik in het weekend. Een tweede uurtje natuurlijk. En ik kreeg een verzoekje, een van de legendarische items uit het programma, wat ik al jaren doe, is de plakplaat. Nou, ik ben helemaal ongelukkig gezocht naar het sampletje dat erbij hoort, want volgens mij heeft iemand hem per ongeluk verwijderd, maar kan gebeuren, denk ik dan. Gelukkig heb ik hem nog ergens anders gevonden. En ik ga een plaat draaien nu de plakplaat van Sita en Bart. En Sita en Bart, die waren toen star maker, geloof ik. Damn, I think I love you. Dat was hun eerste plaat, maar toen hebben ze samen met z'n tweeën ook nog een plaat gemaakt. I was made to love you. Leuke plaat, doe maar wel een beetje plakplaterig. Heel erg plakplaterig, dus die gaan we zo meteen draaien. Ik heb Sita nog een keertje hier in de uitzending gehad, bij Meer in de Middag, toen ze een optreden had in de Meersen toen nog, C. Punt, maar dat heet de Meersen. En echt super leuk mens dat. En de plakplaat is een knipoog naar verschillende platen. En dat doet mij goed mee zitten draaien. Sita en Bart Vonken op Meer Radio. I was made loving you, de plakplaat van dit uur.
1: Hele vieze plakplaat.

Ja, Dr. Alban begint het laatste half uur van Duitse muziek. Dat deze vrijdag meer radio. En zoals je weet, iedere tweede half uur beginnen met een Nederlandstalige plaat. En ik heb hem vorige week volgens mij ook al gedraaid. Maar ik vind het gewoon zo'n toffe gast. En we kennen hem allemaal van een plaatje van... Ik voel me zomer zon in het strand. Maar ja, hij is nu wat ouder geworden. Hij heeft een vette comeback gemaakt met een briljante plaat. Zwoele zomernachten. En dan heb ik het nu over Rutger van Barneveld hier op meer radio. Hij komt uit Tiel, dus is niet helemaal uit de regio. Maar mensen hier... in de regio, die vinden de plaat wel leuk. Die gaan we ook gewoon lekker draaien. Lekker feesten hier op Meer Radio met Rutger. En die geheid een keertje aan de telefoon gaan krijgen. 100%.

Wat denk je als deze plaat hoort? Ja, Rambo, fout. Dan denk je aan Rocky natuurlijk. Hij heeft een tijdje op mijn radio. En het staat ook een beetje de plaat van tevoren. Want het gaat over iemand die een eenling die heel sterk naar voren komt. Nou, dat was Rutger van Barneveld natuurlijk ook bij zijn plaat hier op mijn radio. Wat mensen hier in de regio ook heel veel gaan doen. Met de gratis bus die naar Zandvoort en Bloemendaal rijdt. Is naar het strand. Nou, wie deed het nou ook? Inderdaad, Miranda van Mezana Playa hier op mijn radio.

0: Bananarama Cruel Summer. Ook een plaat die ook weer gemaakt door Ace of Base natuurlijk. En dat brengt ons op 16:15 en natuurlijk tijd voor...
1: Duiken in het weekend, Challenge Classic.
0: Ja, de Challenge Classic, hè. De vermaande club die altijd hier in Hoofddorp stond. In de regio, hè. Die ook in de regio overal bekend was. Voor Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam. Overal kwamen de mensen vandaan om hier naar de Challenge toe te gaan. En ik vind het ook fijn om een plaatje te draaien die zowel in de Challenge vaak gedraaid wordt. Die aansluit bij de tijd van het jaar. Deze vallende plaat, joh. Oeh! Die is zo fijn als je lekker in het zonnetje zit en gewoon een fijne dag hebt gehad en lekker met je vrienden overal bezig bent. Kortom, geniet van het leven. En die draai ik dan gewoon graag als de Challenge Classic. Wat misschien ook daar leuk op aansluit, moet ik er ook zeggen. Hè, ook iets lokaals, zeker regionaals, dus luister goed. Als het winter is, koud en licht ijs, dan was altijd het ijs bij Bornholm, hè, bij de Siervijver, was altijd een beetje het ijs van Hoofddorp. Waarom? Er zat een DJ met muziek te draaien, koeken, sopie, noem maar. Heel Hoofddorp kwam naar het ijs toe. Daar hoor je nu nog deze mensen over praten. Wat zo leuk is, we kunnen het ook omdraaien. Het is nu zomer, het is nu lekker weer, zomerzonnetje, weet ik van allemaal. Dus waarom niet met z'n allen met je sub naar datzelfde meer toe, of je rubberboot of whatever, iets wat drijft waar je kunt staan, gezellig daar een feestje bouwen. Nou, dat is dus morgen. Morgen wordt er WhatsApp in Bornholm georganiseerd. Althans, het is een beetje een uitbreiding van een soort verjaardag wat er gevierd werd. En ja, nou, kom maar gezellig naar een siervijver van Bornholm toe. Neem je eigen drankjes en weet ik van allemaal mee. Dan maken we met elkaar een hele gezellige bende van. Want er komt een paar leuke mensen komen te draaien. Dus het wordt helemaal super gezellig. Bij de siervijver in Bornholm, dus tegenover het winkelcentrum van het Skagerrak, gaan we een hele gezellige zomersmiddag maken. Op misschien wel een van de allerlaatste lekkere zomerse zaterdagen van dit jaar. Oké, hey, we gaan naar die fijne plaat. En dan heb ik het natuurlijk over Energy 52 met Café Do Mar hier op Meer Radio. Regionaal de beste.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, goed neem die s'avonds naar boete deuren.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Een mooi begin van deze vrijdagavond. U2 en The City of Blinding Lights.
1: Meer in het weekend.
0: Ja, mijn bijdrage van de vrijdagavond is begonnen. Het is 8 uur geweest, betekent meer in het weekend tot 10 uur. Afgelopen 2 uur al het weekend gestart met duiken in het weekend. En na meer in het weekend is er ook nog To The Weekend. En dan is de vrijdagavond compleet. En is je weekend echt lekker begonnen hier op Meer Radio. Ik hoop dat je een goede week gehad hebt. Ik hoop dat je zin hebt in het weekend. En ja, het is voor velen ook natuurlijk het laatste weekend van deze zomervakantie. Want aankomende maandag gaan de scholen weer beginnen in de regio. En dan moet iedereen weer eigenlijk gewoon in het gelid. Ik hoop dat het ook een beetje mee zit. Dat het iets minder warm wordt. Waardoor het dan iets minder erg is dat je naar school moet, et cetera. Maar goed, dat gaan we allemaal nog even zien. Later in de uitzending hebben we nog het uitgebreide weer voor je. Verder tussen nu en 10 uur natuurlijk lekkere muziek. Heel veel lekkere muziek. We hebben iets wat op sportnieuws lijkt. We hebben uiteraard een partyplanner. Het uitgebreide weer, gezelligheid. En ja, ook nog wat nieuws uit de polder. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. Dit is meer in het weekend in ieder geval. Tot 10 uur op deze vrolijke, fruitige vrijdag.
2: Meer zomer.
3: Meer zomer.
4: Niels Olijenhoek.
5: Meer radio.

0: 19 minuten over de klok van 8 uur alweer. Ja, tijd gaat snel als het gezellig is. En je hoorde de Commodores en Night Shift. Daarvoor Roxy Dekker samen met Kevin. En je hebt mij een Wet, Wet, Wet was de eerste. Met Love is All Around.
1: Meer in het weekend. Party Planner.
0: Zo, kon ik mooi ook even hoesten. Dat is ook allemaal lekker natuurlijk. De Party Planner, wat is er voor je? Nou, de eerste die ik voor je heb is donderdag 28 augustus. Een tribute aan de legende Rob de Nijs. Zo de Nijs, dat is de band die dat gaat doen. Een zevenkoppige tribute band brengt een muzikale ode aan het repertoire van legende en rocker Rob de Nijs. Tijdens de liveshow komen al zijn bekende hits voorbij. Je kunt erbij denken aan Ritme van de Regen, Zuster Ursula, Malle Baba. Maar ook natuurlijk Banger Hart, Zondag, Hou Me Vast en vele, vele andere. Het is allemaal in Café Duik, begint om 9:30 op donderdag 27 augustus. En de entree is gratis, dat is ook wel lekker. En dan een dag later, ja, dat is toch een zomerfeestje nog op, in het café ook van C. Dit keer is het dan, wat hoor je dan? Sebas Zomerfeestje. Sebas Krijgsman, bekend van onder andere populaire muziekquizzen en Vinyl Nights, maar ook oud-collega hier van Meer Radio. Zorg voor de perfecte soundtrack van deze zomerse afsluiter. Hij draait de zonnige klassiekers, de lekkerste meezingers en natuurlijk de foutste zomerhit. Zomerhits. Van tropische ritmes en dansbare disco tot herkenbare guilty pleasure. Het wordt een leuke avond. Het wordt een gezellige avond. Het is allemaal in Café Duik. Entree is gratis. Het begint om 8:30 op vrijdag 28 augustus. Zo, tot zover deze partyplanner. Meer partyplanner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend. En ik ga even water drinken.
1: Partyplanner, dit is Meer in het Weekend.

Heerlijke plaat dit hoor. Bauza hoorde je en Magnetic op de Meerradio vrijdagavond. Een plaats waar je zomerse gevoelens bij moet krijgen. Ja, ik weet het gewoon zeker, dat krijg je daarbij. Daarvoor Dua Lipa, ook een fijne plaats. Be the One op deze Meerradio vrijdagavond, waarin we bezig zijn met het begin van je weekend. Bijna half negen, betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende deel, meer in het weekend, waarin we straks onder andere gaan kijken of er sportnieuws is. Nou, ik ben dan snel klaar, denk ik. Verder hebben we natuurlijk de Supertrack, komt eraan, van D'Angelis. Ook hoor je nog muziek van Malcolm Todd. Malcolm Todd, ja, moet ik wel eens even kijken. En, altijd leuk, Hunter X gaat langskomen tussen nu en 9 uur. Voordat het allemaal zover is, heb ik er nog eentje voor je. Superstar komt eraan. Dit is Op Meer Radio. Die hele gezellige van Jamelia.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: vrolijke deun aan het begin van het tweede deel van dit eerste uur. Meer in het weekend. Alena Hordy en Midnight Sun op de Meer Radio vrijdagavond. Tot 10 uur ben ik bij je met mijn bijdrage voor de vrijdagavond. Om en ervoor te zorgen dat jouw weekend lekker begint. En dat gaat vast en zeker lukken. Straks heb ik voor je het natuurlijk de Meer Radio Supertrack. D'Angelis komt langs. Verder ook nog Hunter X. En ja, we hebben ook nog iets wat lijkt in ieder geval op sportnieuws. Maar dat ga je straks allemaal horen. Voordat het allemaal zover is, eerst nog muziek van Malcolm Todd. Dit is op Meer Radio. Earrings.
1: Meer zomer. Niels Olijen.

Van mij wel. Je hoorde De Dijk op de radio en mag het licht uit op deze vrijdagavond. Gisteravond was ik in Caprera in Bloemendaal. Somjeu trad daar op, altijd goed natuurlijk. En dan moest ik ook wel denken aan De Dijk, want die hebben daar toch ook wel legendarische optredens gegeven. Waarbij ongeveer de vijver die tussen het podium en zeg maar de tribune zit, toch altijd wel door De Dijk gebruikt werd. Met name dan door de fans van De Dijk. Maar goed, dat even terzijde. Dus dat moet ik altijd aan denken. Dat is altijd leuke beelden als je daaraan terugdenkt in ieder geval. Maar goed, dat allemaal terzijde. Hey, voor De Dijk hoorde je Malcolm Todd en Earrings. Je weet wel, die dingen, joh. Sorry, zonder gekheid. Bracht de tijd op deze vrijdagavond om 9:15. Mooi moment om even te kijken naar of er nog wat sportnieuws is. En ik heb nieuws voor je. Er is niet zo heel veel. Het is echt gewoon mager, om het maar zo te zeggen. We beginnen even bij het voetbal. Er is een oefenwedstrijd. Dat wordt dan door Hoofddorp gedaan. Die spelen morgen een oefenwedstrijd tegen Odin 59. Dios en DSOV die moeten pas op 29 augustus hun eerste wedstrijd spelen. Dat is een zaterdag. Dios om 3:00 tegen Limmen in de beker thuis. En DSOV moet om 3:15 op diezelfde dag uit tegen de Regerboys. Hockey, dat is er nog niet. En honkbal, dat is er wel. De Pioniers die zijn nog wel aan het honkballen. Het was een beetje moeizaam om nou te vinden wat ze nou precies spelen. Maar ze spelen in een soort van onderste drie vervolgcompetitie. En daar spelen ze op 27 augustus spelen ze hun wedstrijd. Ik zit even te kijken of ik dat nou kan ik daar nog iets meer van vinden dan wat ik nu tegen jou vertel natuurlijk. Pioniers, dan moeten we het even in de Hoofddorp Pioniers. Ja, daar hebben we het natuurlijk over. En dan kijken we naar hier eens. Zien we daar? Oh, ja, dan zeggen ze. Nou goed. Dat spelen ze dus op 27 augustus. Dan spelen ze om 19:30. In ieder geval hier aan het Sportpark 21. Vervolgens spelen ze dan op 29 augustus spelen ze uit. Alle drie de wedstrijden zijn tegen HCAW uit Bussum. Dus nou ja, goed. Laten we hopen dat ze daar goede zaken doen. En in die competitie, daar staan de Pioniers op dit moment op de 6e plek. Dat is dan wel weer een beetje jammer, maar goed, dat even terzijde. Dan denk ik toch maar dit.

Ja, Formule 1. Nog 7 nachtjes slapen en dan is het zover. De laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort zal verreden worden. Het is dus op vrijdag 21 augustus. Gaat alles los en ja, het is al, je voelt de vibe al zo in de regio. Overal de borden natuurlijk voor ja, hoe ze de vrachtwagens er allemaal heen moeten rijden naar het circuit. En de komende dagen zul je zeker ook heel veel vrachtwagens van teams gaan langs zien komen. Ik begreep zelfs dat het team van Cadillac al gearriveerd was in Zandvoort. Komende vrijdag is in ieder geval de eerste vrije training om 12:30 in de middag. Vervolgens om 16:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. En diezelfde sprintrace die is zaterdag om 12:00. Om 16:00 is de kwalificatie voor de hoofdrace. En zondag om 15:00 gaan de lichten uit. Dan is het klaar. Dan gaat het beginnen. De echte hoofdrace van de Dutch Grand Prix. En laten we hopen, dat zou ik wel heel leuk vinden, dat Verstappen dan toch... Hij won de eerste. Hij won ook de tweede trouwens. Maar goed, hij won de eerste die er weer was na al lange tijd in Zandvoort. Het zou toch mooi zijn als hij ook de laatste wint in Zandvoort. Daarbij zou het dan ook de eerste wedstrijd zijn die hij wint dit seizoen. Dus het is een beetje het zou een soort van win-win situatie zijn. Dus nou ja, laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Of in ieder geval dat het een mooie race wordt. Dat vinden we het allerbelangrijkste. Hey, dat is zover. Het sportnieuws voor deze week. Gaan we snel door met muziek. Komt er nu aan. De Meer Radio Supertrack. De Angelis, dit is America.

0: Lekker hoor. Hutrix, samen met LJ, Audrey, Nuna, Rayami, K-pop, Demon Hunters, Cast. Het is ongeveer, alles is langer dan de titel. Want de titel is slechts Golden, maar het is wel een hele fijne plaat. Je hoort hem hier op Beer Radio op deze vrijdagavond. Zo aan het einde van dit eerste uur, meer in het weekend. Straks aan de andere kant van 9 uur zijn we bij je terug met deel 2. Waarin we verder gaan met meer in het weekend. Gezelligheid, we hebben het uitgebreide weer, lekkere muziek. En ja, weet je, voor je het weet is het dan 10 uur. Want de tijd gaat snel als het gezellig is.
1: Oh.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
2: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Lekker hoor, Ellie Goulding aan het begin van uur nummer 2 met On My Mind. Uur nummer 2 van Meer in het Weekend. Tot 10 uur ben ik bij je met mijn bijdrage aan de vrijdagavond, waarin wij bezig zijn om het weekend lekker te beginnen. Straks onder andere muziek van, even kijken, de Red Hot Chili Peppers. Ik zie Kitsch Creek, de Puma's. En we beginnen zo dadelijk met Olivia Rodrigo. Verder het uitgebreide weergezelligheid. Ja, en voor je het weet is het dan gewoon alweer 10 uur en moet ik de knoppen overgeven aan de mannen van To The Weekend. Dus ja, wat dat betreft, hè, tijd gaat snel als het gezellig is. Verder ben ik natuurlijk heel benieuwd. Heb jij nog leuke plannen dit weekend? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl.
1: Meer zomer.
2: Niels Olijerhoek.
3: Meer Radio.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: blijft toch heerlijk, hè, dit. De Puma's hoorde je en zij maakt het verschil. De Puma's natuurlijk van Dikhout en Agda en de Munnik die samen daar deze platen maakten. Ze hebben er een aantal gemaakt. Ze maakten er een aantal. Toen was het eventjes een tijd heel stil. Heel lang zelfs. En toen hebben ze weer eventjes, zijn ze weer bij elkaar gekomen. Dat was denk ik 1 of 2 jaar geleden dat ze dat deden. En hebben ze ook weer een goede plaat gemaakt. Dus wat dat betreft altijd leuk, zo'n samenwerking. Van Dikhout trouwens, wil je ze zien? Ze staan morgenavond volgens mij rond 8:30, 9:00 staan ze bij Haarlem Live op de Grote Markt. In Haarlem, in het centrum is dat. Dus als je ze live wil zien van Dikhout, kun je erheen aan de Grote Markt. Morgenavond tijdens Haarlem Live. Voor van Dikhout hoorde je, en Agda de Munnik, de Puma's, hoorde je Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, and Olivia Rodrigo en Stupid Song. Die trapte af met dit blokje van 3. Mooi moment om te kijken naar het weer. Na de tropische hitte van de afgelopen dagen krijgen we dit weekend een geleidelijke afkoeling. Morgen begint nog warm met temperaturen rond de 25 graden, geregeld zon. Maar later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. Zondag wordt het koeler met ongeveer 22 graden. Ook dan wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het met een lichte bui mogelijk. Wat helemaal niet zo erg is, hè? Natuurlijk voor tuinen en dat soort dingen. De wind komt uit het noordelijke richting en zorgt voor een aangenamere temperatuur. Volgende week blijft het overwegend zomers met maxima rond de 22 graden. Regelmatig zon, af en toe een bui, maar geen langdurig nat weer. 22 graden, niks mis mee. Hè. Altijd nog steeds lekker. Dus wat dat betreft, goed weer. Daar worden we blij van met z'n allen. Dus dan moeten we snel doorgaan met muziek. Lijkt mij heel belangrijk, want met goed weer worden we vrolijk.
1: Meer in het weekend.

Mooie muziek van Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Daarvoor goed genoeg van Kitsch Creek featuring Bloemengarten. Ja, en niet alleen Bloemengarten, want er deden er nog meer mee. Deden ook, even kijken wie deden er nou meer. Oh ja, Shirin David. Het is een soort van internationaal viraal fenomeen. De Instagram reel van de track werd inmiddels 15 miljoen keer bekeken. Steve Lacy zong de hook na op TikTok. En zelfs Lizzo lipsynct de tekst op een jacht. Ja, bijzonder. Maar ja, het is wel een grappige plaat. En daar gaat het uiteindelijk om. Hey, bijna 9:30 betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met alweer het laatste deel. Meer in het weekend, waarin we straks nog wat nieuws uit de polder hebben. En we hebben nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Dus blijf zeker hangen.

0: Vanmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

la, la. Blijft toch leuk, hè, dit. Michael Bublé en Everything op de Meer Radio. Vrijdagavond aan het begin van een nieuw weekend. Meer in het weekend tot 10 uur. Met een heel lekker begin van dat laatste deel in ieder geval. Ja, nog pak er mee, een minuut of 20. En dan is wat mij betreft je weekend begonnen. Maar daarna is er nog To The Weekend, dus genoeg reden om te blijven hangen. Tussen nu en 10 uur heb ik straks nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer voor je. Verder muziek van The Prodigy. Ik zie ook nog Snelle en Bruno Mars komt er zo dadelijk aan. Verder heb jij voor mij nog misschien... Wil je mij misschien laten weten, laat ik het zo zeggen. Wat jouw plannen zijn voor het weekend, laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Meer zomer. Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer radio.

0: Lekker hoor dit. Ja, hier word ik blij van. Dit is voor mij een soort van ja, guilty pleasure. Muziek van de oude doos of iets wat daar nog meer bij komt kijken. In ieder geval een hele fijne plaats. The Prodigy hoorde je en No Good Start to Dance. Daarvoor een mooie van Bruno Mars, Risk It All. Bracht de tijd op deze vrijdagavond. Ja, gewoon 9:45 is het al geweest. In het weekend. Mooi moment om even snel te kijken naar nog wat nieuws uit de polder. Een explosie bij een bedrijfspand in Nieuw-Vennep. Aan de Lucernstraat in Nieuw-Vennep ontstond deze week dus een flinke schade door een explosie. De politie onderzoekt de zaak. Dan een bodemonderzoek voor nieuwe HOV-verbinding. De provincie start half augustus met bodemonderzoek voor de toekomstige hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Lisserbroek en Getsewoud. Dat ligt helemaal niet zo ver van elkaar vandaan. En de gemeente brengt beschermde dieren in kaart. In verschillende wijken van de Haarlemmermeer lopen onderzoekers rond om beschermde dieren met hun leefgebied in beeld te brengen. Ja, dan hoop ik niet dat het gaat over dingen als een, weet ik veel, een roodstaartkikker of zo. Want dat geeft vaak ook heel veel problemen. Maar goed, dat terzijde. En dan de campagne, wij gaan weer naar school. Ja, die is natuurlijk gestart, want het nieuwe schooljaar gaat aankomende maandag beginnen. Verkeersveiligheidscampagnes zijn begonnen dus om automobilisten extra alert te maken op schoolgaande kinderen die weer op hun fietsje 's ochtends richting school moeten. Let erop, hè. Aankomende maandag, dan gaan de scholen weer beginnen. Over dan nog dat weekend, hè, wat we nu nog hebben. Heb jij nog leuke dingen? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Ik heb al een aantal leuke dingen langs zien komen. Persoonlijk, ik ga morgen uit eten. Morgen groot feest, dus ik ga uit eten. Ik krijg bezoek morgenavond nog. En zondag denk ik dat ik weinig doe. Maar dat ik ook dan gewoon... Ik heb ook nog een verjaardag. Dus dat, ik heb wat dat betreft een vol weekend. Heb jij nog leuke dingen? Laat het me zeker weten. Studio@meerradio.nl. Ik vind het altijd leuk om te lezen wat een gemiddelde meerradioluisteraar gaat doen in het weekend.
1: Meer in het weekend. Meer in het weekend.

mooie plaat van Snelle. Lars, in het echt genaamd. Laat het licht aan, je hoort hem hier op meer radio. Deze fijne teunen die toch mooi richting ons richting het einde brengen van deze Meer in het Weekend. Hè? Want per slotverrekening zijn we aangekomen aan het einde van Meer in het Weekend. Ja, dan is het ook mooi om dat met mooie muziek te doen. Daarvoor Problem van Ariana Grande samen met Iggy Azalea. Dat is weer een hele andere plaat, maar goed, dat even geheel terzijde natuurlijk. Zoals gezegd, we zijn aan het einde gekomen van Meer in het Weekend. En ja, je weet, dat betekent er ook altijd wat. Het betekent namelijk dat ik bij deze tegen jou kan zeggen dat wat mij betreft je weekend begonnen is. Het is toch altijd even belangrijk dat ik dat wel op het juiste moment zeg. Want anders ga ik door elkaar. Dat moeten we ook niet hebben. Nee, dat moeten we ook niet hebben. Hey, ik wens je een heel lekker, mooi, fijn, gezellig, leuk en liefdevol weekend. Ik hoop in ieder geval dat dat gaat lukken. Zou natuurlijk wel zo fijn zijn. En dat we er wat moois van gaan maken. Geniet toch even van het mooie weer. Zeker als het jouw laatste weekend is voordat je weer aan de slag moet. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die in de school moet onder andere. Dus maak er wat moois van. Hou het gezellig. Wees lief voor elkaar. En dan hoop ik je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer in het Weekend. Of misschien zelfs morgenochtend bij Meer Wakker van 8 tot 10. Maak ik je wakker. Hey, ik zeg een groet.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De Naad Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig van uit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 8 minuten, 26 seconden.
2: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
0: Het is vrijdag 14 augustus 2026. 8 minuten over 10 hier op de vrijdagavond van Meer Radio. En het moet me toch even, Robin. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik had me vanmiddag... Ik was thuis aan het werk en echt vanaf een uur of twee, ik dacht... Nee, ik ben klaar ermee, ik smelt.
3: Tja.
0: Echt, ik had het zo en ik loop naar buiten vanaf mijn huis. Ik loop naar buiten.
3: Ja, lijkt me wel lang.
0: Ik denk, fuck, het is buiten koeler dan binnen.
3: Nee.
0: Het voelde buiten gewoon koeler aan dan binnen.
3: Ja, dat is even de zee in rennen.
0: Nou ja, dat idee hadden wij van de week, was dat gisteren? Ja, want woensdag zijn we naar die eclipse gaan kijken in een duinpan. Heel romantisch, vond ik dat. En gisteren hadden we eigenlijk het idee, nou weet je, als ik getraind heb, dan gaan we eerst even rennen we de zee en gaan we daarna eten.
3: Ja.
0: En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om te gaan eten en op het balkon te gaan zitten.
3: Kan ook.
0: Mijn vriendin was er ook even klaar mee. Maar ik moet wel zeggen, gisteren en vanavond ook, want zoveel koelt het niet af. Het is wel echt een summer night. It's all about...

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Tijd voor Kevin en zijn column. Welke ideeën stroomden er deze keer door zijn hoofd? Wat kreeg er deze keer weer blauwe licht? Welke idee wilde er deze keer weer voorrang? Wat had er deze keer weer spoed? Tegen welke stroom gaat er deze keer weer inzwemmen? Wat heeft er deze keer aan inspiratie kunnen opvissen? Maar kunnen we deze column beter links laten liggen? Of zijn we er ziekelijk jaloers op? Kevin, laat maar weten.
1: Let op. Hier volgt een mening. Er zijn van die dingen waarvan je vroeger niet wist dat ze bestonden, maar waarvan je nu denkt, eigenlijk is dit volkomen logisch. De dierenambulance bijvoorbeeld, helemaal prima. Hond onder een auto, kat in een boom, je belt de dierenambulance. Maar Nederland anno 2026 heeft ook de visambulance. Ja, je hoort het goed, een ambulance voor vissen. En dat vind ik toch eigenlijk een prachtig staaltje Nederlandse beschaving. We hebben een land waarin we elkaar op de snelweg met de middelvinger begroeten, maar als een karper in de problemen komt, staat er binnen afzienbare tijd een speciaal calamiteitenteam klaar. En ja, dat noemen we vooruitgang. Want we hebben inmiddels zoveel vertrouwen in onze beschaving dat zelfs een vis recht heeft op acute zorg. De visambulance is deze zomer erg druk, want het is droog. Heel erg droog. Sloten die vallen droog, beken worden beekjes en beekjes worden modderige geulen. En uiteindelijk zit ergens nog één klein zielig plasje water waarin de complete visgemeenschap bijeen is gekropen. En dan gaat de telefoon. Hallo, met de meldkamer. Ik heb hier een ernstige situatie. Wat is er aan de hand? Er zitten 12 vissen in één plas. Hoe is hun toestand? Nou, ze kijken een beetje benauwd. Goed, blijf rustig. De visambulance is onderweg. En ik zie dat helemaal.

0: is er in Nederland ongeveer 100 keer uitgerukt. 100 keer. Dat betekent dat, dat het gemiddeld 2 keer per week nodig was dat een vis dringende medische hulp had. Dat is dus bijna 100 viscalamiteiten per jaar. En daar zit dan ook weer iets aandoenlijks in. Want een vis die kan zelf niet bellen. Die kan überhaupt niet veel. Hij kan zwemmen, hij kan een beetje happen. Hij kan heel erg verbaasd kijken. Maar voor de rest, ja, als hij geluk heeft, wordt hij opgehaald door de visambulance. En ik vraag me trouwens wel af hoe zo'n visambulancechauffeur, leuk woord voor Scrabble, weet dat hij moet ingrijpen. Bij een hond is het duidelijk, die ligt te piepen. Een kat is het ook heel duidelijk, die kijkt jou aan alsof jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor zijn hele ellende. Maar de vis die ligt aan het wateroppervlak een beetje naar adem te happen. En dan denk je, is dit nou normaal visgedrag of is het een medische noodsituatie? En met de huidige droogte wordt de ambulance ingezet om vissen te verhuizen. Een slootje valt droog, dan kunnen ze met z'n allen naar een meertje in de buurt. En hoe ze dat doen? Met zwakstroom, zodat ze een beetje verdoofd raken en dan is het prijsscheppen. En eigenlijk is dit de enige verhuizing in Nederland waar de bewoners niet zelf de verhuisdozen hoeven in te pakken. Je geeft ze een klein elektrisch setje en hup, de verhuisservice komt eraan. En ja, dit noemen we dan diervriendelijk. De visambulance bestrijdt eigenlijk een symptoom van een probleem dat veel groter is. Want met vissen verhuizen pak je het probleem niet aan. Het is een beetje alsof je bij een brand alle bewoners uit het huis haalt en dan zegt, kijk, opgelost. Ja, in dit huis dan? Nou, dat zien we later wel weer. De mensen van Sportvisserij Nederland die zeggen dat zelf ook. Want vissen verplaatsen of extra zuurstof toevoegen, dat is geen duurzame oplossing. Je moet vooral zorgen dat het water langer wordt vastgehouden en dat wateren zo worden ingericht dat vissen ook bij lage waterstanden kunnen overleven. En daar hebben we in Nederland een fantastisch systeem voor. We hebben namelijk een land dat grootsteel onder het zeeniveau ligt. Een land dat letterlijk is gebouwd rondom water, sloten, kanalen, vaarten, meren, rivieren, gemalen, sluizen, dijken, waterschappen. En toch, ieder jaar zijn we ook weer verbaasd als het water daadwerkelijk ook opraakt. En ondertussen moeten we dus onze vissen gaan redden. De mens die heeft eeuwenlang de natuur naar zijn hand gezet. Rivieren rechtgetrokken, sloten gegraven, water afgevoerd, polders drooggelegd, gemalen gebouwd. En nu kijken we naar een droge sloot en zeggen, wat gek, waar is dit water toch gebleven? Nou, dat hebben we zelf weggepompt. En dat is de Nederlandse versie van klimaatadaptatie. Eerst het water zo snel mogelijk wegwerken en als het te droog wordt, dan gaan we een ambulance sturen om de vissen terug te halen. En dat is een beetje de Nederlandse aanpak van alles. Is er te veel water, dan komt er een gemaal. Te weinig water, een pomp. Vissennood, visambulance. En als het echt ingewikkeld wordt, een commissie of een werkgroep die dan vervolgens eerst 3 jaar gaan onderzoeken of het probleem echt zo erg is. Maar we moeten vooral niet te cynisch worden. Want die vrijwilligers verdienen eigenlijk alle lof. Want als ergens vissen dreigen te stikken, staan zij wel in de modder met netten en bakken en klaar om ze te redden. En dat is nog best een ingewikkelde klus, want je kan niet zomaar een paar honderd vissen uit een drooggevallen sloot scheppen en ze in de eerste beste vijver kwakken. Want misschien zitten er ziektes bij. Is het nieuwe water niet geschikt en misschien zwemmen er andere vissen die niet op hun komst zitten te wachten. Dus er wordt gemeten, beoordeeld, gevangen, vervoerd en uiteindelijk uitgezet op een plek waar die vissen de beste overlevingskans hebben. En dat is misschien wat het meest bijzondere aan de vissenambulance. Wij mensen hebben in de loop van de geschiedenis allerlei dingen uitgevonden waarvan je denkt, waarom? Ik noem een broodrooster, ik noem een elektrische tandenborstel en ik noem een zelfrijdende stofzuiger die 3 fucking kwartier bezig is met een klein stukje vloer waar toevallig een kleed ligt. Maar tussen al die uitvindingen zit nu dus ook een wagen met zuurstofapparatuur die door Nederland rijdt om een karper uit een sloot te halen. En weet je, ik vind het eigenlijk prachtig, want het is iets heel menselijks. We hebben de natuur ingewikkeld gemaakt, het waterbeheer ingewikkeld gemaakt en het klimaat maakt het nog ingewikkelder. En ergens aan het einde van die keten staat er een vrijwilliger met een schepnet. Misschien is dat ook wel waar het om draait met de visambulance. Het is dan wel een pleister op een probleem, maar soms begint de aanpak van het probleem met het plakken van die pleister. Eerst een vis uit de modderpoel halen, zorgen dat die snoek weer kan zwemmen en daarna gaan we vergaderen over waterbeheer, klimaatadaptatie en de toekomst van ons land. Want 1 ding is inmiddels duidelijk. Als de droogte doorzet, dan moeten we rekening gaan houden met een nieuwe vorm van verkeersinformatie. Er staat file op de A4 en op de weg Hoofddorp-Badhoevedorp, daar rijdt een visambulance met spoed richting een karper. En ergens achter in die ambulance, daar zit dan een patiënt. Geen zwaailicht, geen sirene, geen klachten, alleen een karper. Die waarschijnlijk denkt, had ik nou maar een huis gekocht met zwembad. En eerlijk gezegd, dat kan ik me deze zomer helemaal voorstellen.
1: Oh, fout.
0: Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/toTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar Kevin van

0: The Beatles, Yellow Submarine.
1: Tijdmelding.
0: Het is 22 uur, 25 minuten en 40 seconden. Het aantal sportscholen in de Haarlemmermeer is sinds 2017 verdubbeld.
2: Nou, dat is fijn.
0: Inwoners kunnen op 147 plaatsen terecht om te fitnessen. Nog voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de bewegingsnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was het nog 52%. Fitness zelf werd wel weer populairder. Het aantal inwoners dat wekelijks fitnesst steeg in de periode van 24% naar 30%.
2: En wat is het?
0: Nou, moet ik ook eerlijk...
3: Beweeg jij 2,5 uur per week?
0: 2,5 uur per dag. Nee, 2,5 uur red ik vaak niet.
3: Oh, niet eens uiteindelijk.
0: Als ik kijk, vandaag was ik 1 uur en 3 kwartier onderweg.
3: Oh ja.
0: Maar ja, dat is wel met een trainingintensiteit van 213. Dus ik denk dat dat wel oké is. En als ik 6 dagen in de week train...
3: Zoiets, ja.
0: Goed, en jij dan?
3: Dat ik zit aan, wat is het, 3,5 uur zo ongeveer.
0: Per week?
3: Ja.
0: Oh, dat, ook nog netjes.
3: Ik heb de fiets in de week, dus wat dat betreft.
0: Nee, ik probeer een kwartier. Ja, ik probeer eigenlijk wel, als ik zolang het nu nog kan, hè, qua licht en dingen, probeer ik echt wel op dagen dat ik thuis werk, probeer ik echt wel 50 kilometer te rijden na werk. En dan in het weekend dan wil ik echt wel een lange duurrit doen. Meestal op zondag, want op zaterdag heb ik gewoon een beetje slaapjes van hier. En dan probeer ik soms wel nog even een kort ritje te doen. Morgen lukt dat niet, toevallig. Maar dan ga ik mijn fietsen schoonmaken.
3: Ik vind 30 al enthousiast, dus wat dat betreft.
0: Ja, maar goed. Dat doe ik dus als ik late dienst heb. Mm-hmm. En ik werk thuis, dan ga ik 's morgens voor werk. Dan sta ik gewoon om 7 uur op en dan moet ik om 9:30 beginnen. Ga ik van 7 tot 8, ben ik even een uurtje weg. Ja, 30 kilometer, klaar.
3: Ja.
0: Het pontje tussen Krukjes en Haarlem-Schalkwijk vaart dit jaar eerder uit. Na zaterdag 29 augustus gaat Veerpont uit de dienst voor een grondige schilderbeurt. Normaal loopt het vaarseizoen nog door tot 1 oktober. De 28 jaar oude groene stroomboot krijgt eindelijk de kleur die bij zijn naam past, groen.
3: Oh.
0: De huidige paarse kleur stamt uit de tijd van sponsor Nuon en het vaart al sinds 1997 op zonne-energie.
3: Goed.
0: De schilderklus die vindt plaats in september, omdat er dan een geschikte stofvrije hal beschikbaar is. Tot met 29 augustus kunnen inwoners dagelijks van 10 tot 6 gratis meevaren. Vanaf 1 april volgend jaar is de nieuwe groene pont weer in de vaart.
3: Ik vind het ook nog leuk.
0: Ja. Dat pontje.
3: Dat is altijd
0: geld. Het is lang geleden dat ik dat pontje gepakt heb.
3: Dat wel, ja. Dus ook de brug ligt dichtbij nu.
0: Ja, de brug ligt dichtbij. Maar voor mij, als ik aan het trainen ben, heeft dat pontje voor mij geen nut. Dan kost het me eerder tijd dan dat ik op dat pontje ga wachten.
3: Ja, dat is.
0: Ik weet, de laatste keer, maar toen was ik nog met Mariska. Dus kan je nagaan hoe lang geleden dit is.
3: Ja.
0: Toen was het warm en toen wilden we bij het meer, gewoon bij het meer gaan zitten, liggen. Ja. Had ik de vouwfiets opgehaald bij mijn ouders. En Mariska op de e-bike.
3: Ja.
0: Hield ik er makkelijk bij. Toen zijn we met het pontje overgegaan.
3: Dat is ook leuk.
0: Ja, en bij de meubelboulevard in Krukjes, daar was donderdagochtend een auto vanaf een parkeerplaats het water ingerold en tot aan het dak onder water komen te staan.
3: Leuk.
0: Rond 9:45 parkeerde de eigenaar de auto en ging weg. Volgens de woordvoerder van de politie stond hij niet goed op de handrem. Daarom altijd de auto in de versnelling zetten.
3: Ja.
0: De auto kan niet zomaar uit het water worden gehaald, omdat die te ver van de kant af ligt. Een berger beoordeelde dat een gespecialiseerde berger en duiker nodig waren om de auto uit het water te krijgen.
3: Jij.
0: Is trouwens niet de eerste keer dat het hier gebeurt. En zijn vaker bestuurders geweest die de handrem niet gebruikten.
3: Handig.
0: Ja, maar daarom, ik zet altijd mijn auto op in de versnelling.
3: Mm-hmm.
0: Tenzij ik weet dat het heel erg vriest, dan haal ik hem uit de versnelling. Ik zet hem altijd in zijn versnelling, ook als het vriest.
3: Ja.
0: Want dan moet je hem juist in zijn versnelling zetten.
3: Oh, nee,
0: ik zet hem altijd in zijn versnelling.
3: In ieder geval, die auto is totaal los.
0: Joh!
3: Totale kapot.
0: Totale kapot. Yeah. Dan hoop ik maar dat je geen...

Komende dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Dua Lipa, Homesick. Heb jij daar last van, Robin?
1: Dat, nou ja, eerder op vakantie meer, dat je op een gegeven moment denkt, het is op een gegeven moment gewoon weer fijn om je eigen ritme, je eigen huis op een gegeven moment te hebben, weet je. Je eigen dingen, je eigen bekendheid.
0: Judith heeft dat ook heel erg. Ik heb dat dus niet. Soms, ik vind het wel lekker om weer naar huis te gaan, hè? Daar niet van. Maar dat ik heb nooit zo dat ik denk, hè, lekker, ik ben weer thuis. Hè, ik verlang naar huis. Nee, dat niet.
1: Nee, het is ook niet per se, nee, maar het gaat ook echt op een gegeven moment, als je na 3 weken op vakantie bent, dat je op een gegeven moment denkt, nou, gewoon weer even een beetje een normaal ritme, een normaal huis, een beetje dat wat ik ken, dat wat ik doe. Zeg, gewoon.
0: Nee. Dat. Geen last van.
1: Jij kan 5 weken weg zijn of zo. Zonder,
0: ja hoor. Ja hoor.
1: Ben je ooit 5 weken weg geweest?
0: Nee.
1: Ben je ooit 3 weken weg geweest?
0: Ja.
1: Dat weer wel. 4 weken.
0: Nee, 4 weken niet. Maar dat maakt niet uit. Kijk, als ik noem maar wat. Als ik maar.
1: Als ik thuis ben, denk je, oké.
0: Okay. Als ik thuis ben, denk ik, het is ook wel weer fijn om veilig thuis te zijn. Mm-hmm. Maar nou niet dat ik zoiets heb van, nou, ik verlang terug naar mijn eigen huis. Nee, ik vind het heerlijk. Tenzij ik echt een kutbed heb waar ik in slaap, dan zeg ik verlang naar mijn eigen bed.
1: Het is niet per se verlangen, maar gewoon weer als je al thuis bent, heb je weer gewoon je eigen ritme, je eigen ding, gewoon je eigen zooi, zeg maar, weet je, die kan doen.
0: Ja, nee. Heb ik nooit zoveel last van.
1: Het standaard ritme weer.
0: Nou, heb ik nooit zoveel last van.
1: Dus moet je nog eens een keer 6 weken weggaan, kijken of het dan anders is.
0: Ja, maar dan ben ik in 1 keer al mijn vakantiedagen kwijt, dus dat gaat hem sowieso niet worden.
1: Ah joh, gewoon even een half jaar op retret of zo.
0: Nee, dat doen ze bij mij niet. Nee. Goed, dan heel wat anders. Als je wegrent van de politie, dan kan je een beter goede schuilplek vinden. Maar soms heb je ook dikke pech. Mm. We zien bij twee 18-jarige mannen uit Den Helder, die midden in de nacht wilden inbreken bij een winkelcentrum in diezelfde plaats. Yeah. Dat ging niet helemaal volgens plan. Ze werden op hete daad betrapt door de politie. Ze zetten het op een lopen en zochten naar een plek om zich te verstoppen. Yeah. De politie zette de omgeving af, kamde het gebied uit. Toen ze de twee mannen vonden, bleek dat die wel heel ongelukkig verstopt zaten. Yeah. In de bosjes daar zat ook een wespennest. Daar zijn ze bovenop gezeten. Ze werden meerdere keren gestoken. Nadat de politie ze had gevonden, kon de verdachte direct worden aangehouden. De andere zette het opnieuw op een lopen, maar werd na een korte achtervolging ook ingerekend. Yeah. Twee mannen die zijn vervolgens onderzocht voor de wespensteken. Daarnaast zijn ze, volgens de politie, vol met bulten vastgezet voor verder onderzoek.
1: Heeft een andere betekenis als we op de blaren zitten. Dus in ieder geval op de bulten zitten, zeg maar. Je zou maar zo'n moment hebben dat je op een gegeven moment denkt, oké, snel, de bosjes in. Op een gegeven moment, au, au, au, au. Nee, eruit. Nee, nee. Au, au, au. Blijf zitten.
0: Oh, wat vreselijk lijkt me dat.
1: Dat je gewoon maar ook gewoon het idee dat je
0: ja, dat je hoort ze overal. Ja.
1: En dan maar denken. Leuk.
0: Nee, ja, hartstikke leuk. Daar leven we voor.
1: Nou, dat niet. Echt niet.
0: Nee, bij ons leven ze meestal niet meer. We verzuipen ze.
1: Wel voor dit soort verhalen met van die boeven, toch?
0: Ja, daarom.

0: David Bowie.
1: Tegenwoordig nog.
0: Ja, zeker. Ja. Een muzieklegende Bowie, natuurlijk overleden op 10 januari 2026. 96 jaar werd hij. Hij stierf thuis na een geheime strijd tegen kanker die anderhalf jaar duurde. En hij heeft dat zo lang stilgehouden dat het ook echt als een schok kwam. En zijn laatste album kwam 2 dagen voor zijn overlijden uit. En dat heette Black Star. Zometeen aan de andere kant van de klok van 11. Nog een uur to the weekend. En dan nog een uur to the weekend.
1: Wat?
0: Wij gaan backstage. Dit is Lady Gaga. Dit is Alejandro.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: George Ezra, Budapest.
1: Ja, daar ga ik nog straks heen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik had het er met mijn vriendin over. Want welke steden ga je nou allemaal langs?
1: Wat is het? Wenen?
0: Ja, je begint in Utrecht. Laten we daar eerst beginnen.
1: Utrecht sowieso uiteindelijk. Ja, ergens een stad in Duitsland, maar ik weet niet welke precies.
0: Ja.
1: Dat is gewoon puur om over te stappen. Dan heb je Wenen, dan... Ja, dan komt uiteindelijk het aardrijkskundeboekje weer naar voren. Dat je denkt, ik weet ze niet in welke volgorde, want die kringen lijken zo op elkaar. Je hebt Budapest, je hebt Boekarest en je hebt Bratislava. En je hebt sowieso Sofia en je hebt dan Istanbul.
0: Oké. Okay.
1: Ergens.
0: Ja.
1: Maar je hebt dan, dat is inderdaad, welke ligt waarde? Want je hebt Budapest, Boekarest en Bratislava.
0: Ja, ik zat op de website te kijken van Flow.
1: Mm-hmm.
0: En ik kon het niet zo snel vinden. Die reis.
1: Hij is weggegaan.
0: Ik kon het niet zo snel vinden.
1: Dat, maar ja, wat is het? Ergens een van die zooi, zeg maar, uiteindelijk. Dat, ja, het is altijd... Dat is altijd aardrijkskunde, hè. Wie kwam waar en wanneer? Kijk, want... Bratislava, Budapest, ja, Slowakije, Hongarije, ja.
0: Oké, okay, nou, maar goed.
1: De aardrijkskunde nog eens een keer erbij pakken.
0: Ja. Goed, we hadden het er dus over van, goh, hè, weet je, van nou, wat ga je, welke steden? Nou, nu heb ik het gehoord en dan moet ik even denken dat ik dit ook nog morgen de ochtend daadwerkelijk kan vertellen.
1: Dat,
0: Maar ik zag ook wintersportreizen staan, Robin. Kan je toch nog een keer gaan skiën?
1: En ze geven ook skiles, dus dat...
0: Nou, hé, hey, ideaal. Dan kan je toch nog een keer gaan skiën.
1: Wat dat betreft, dus ze geven...
0: Maar ze gaan naar Wakrijn, zag ik ook.
1: Het zou kunnen.
0: Ja, ze gaan naar Wakrijn. Dat heb ik gezien.
1: Uiteindelijk.
0: Als je naar winter gaat, dan gaan ze naar Wakrijn.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Ja, super tof.
1: Ook weer.
0: Je kan zelfs naar Oerol.
1: Ja, ook leuk.
0: En de Vogezen.
1: Ja, ik ken overal.
0: Nou, dat
1: alleen.
0: Is toch leuk.
1: Ik ken overal.
0: Dat is toch leuk.
1: Dat sowieso.
0: Maar goed, superster.
1: Ja.

0: doe maar. Dat was een beetje abrupt.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 13 minuten, 46 seconden.
2: Nou, doe maar het weekoverzicht.
0: Ja, doe maar het weekoverzicht. Ja, ik was nog even bezig met iets fixen. Tussendoor. Hop. Met open mond hebben veel Nederlanders gekeken naar de grootste zonsverduistering van de afgelopen decennia.
2: Yep.
0: En ze waren onder andere massaal naar de kust gekomen. Yep. Om te zien hoe 90% van de zon werd bedekt door de maan.
2: Yep.
0: De kust was een populaire plek om het schouwspel te zien, want de zon stond laag in het westen tijdens de eclips.
2: Yes, zeker.
0: En wel met een speciaal brilletje, anders heb je echt last.
2: Yep.
0: Heb jij een nieuwe bril of had je die uit 99 nog?
2: Nee, er was ooit eens zoveel jaar geleden een, voor mij een half of een vage verduistering. Ook met zoveel procent of zo, zeg maar.
0: Ja?
2: Toen heeft mijn moeder van die eclipsbrilletjes gekocht voor mij, mijn vader en voor haar, zeg maar.
0: Oké. Okay.
2: Die had ik dan nog.
0: Ja, ik heb die uit 99 moet ik nog ergens hebben.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik had er helemaal niet meer aan gedacht tot afgelopen zaterdag. Toen stuurde mijn schoonzusje het in de app.
2: Ja.
0: Dus ik zeg tegen u, ik zeg shit, die brillen. Zijn bol.com kijk. Oké, dinsdag binnen, prima. En jullie zeggen, ja, op Amazon zijn ze ook, daar zijn ze wat goedkoper. Ik zeg, we bestellen ze allebei, kijken wel wat binnenkomt.
2: Ja.
0: Amazon kwam binnen, bol.com is nog steeds niet binnen.
2: Oké. Okay,
0: dus ja. Bol.com, die moet ik zo meteen even annuleren. Goed dat ik het nu zeg. Afgelopen woensdag liep het kwik ook erg op in Maastricht, 31,5 graden. Dat was de 31ste dag van dit jaar dat het lokaal tropisch warm was. Daarmee is het record uit 1947 gesneuveld, toen waren er 30 tropische dagen.
2: Bodem!
0: En sinds woensdagochtend is deze zomer de ene na droogste sinds het begin van de meting in 1901. Het neerslagtekort staat op een historisch hoge 297 mm en het blijft maar oplopen. Alleen in 1976 was het nog droger.
2: Beetje droger, ja.
0: En nog een record 1947 dat gesneuveld is. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. En sinds het begin van de metingen was het nog niet zo laag.
2: Nee.
0: En als gevolg van de droogte is ook het zondagse rijverbod voor vrachtwagens in een deel van Duitsland opgeschort. Omdat er steeds minder vervoerd kan worden over waterwegen zoals de Rijn, worden extra ritten op zondag toegestaan.
2: Okay.
0: En dat geldt inderdaad op de grensregio, dus Noord-Rijnland-Westfalen, Beieren volgens mij ook.
2: Ja, wel apart, want dat is echt wel jaren.
0: Het is echt wel jaren. En de Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. Het luchtvaartuig zou de luchtvervuiling meten, maar de apparatuur begaf het door de hitte.
2: Yeah.
0: 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen in Duitsland. Vanwege de hitte werd besloten om direct vanaf de Veluwe al terug te keren naar Duitsland.
2: Aha.
0: En acteur Hans Beyer, vooral bekend als pechvogel B100 in Bassie en Adriaan, is overleden. Vorige week donderdag is Beyer op 78-jarige leeftijd overleden. Dat staat op zijn overlijdensadvertentie in de Volkskrant.
2: Ik heb ook altijd pech. Waarom moeten ze altijd mij hebben?
0: En de 64-jarige Brit Andy Green, de enige mens die op land ooit door de geluidsbarrière reed, heeft opnieuw een snelheidsrecord gevestigd. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah reed hij gemiddeld met 654 km per uur in een auto aangedreven door waterstof.
2: Zo.
0: En Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was daarmee in het grootste gedeelte van het land te voelen. Gebouwen zijn ingestort, meerdere steden is het openbaar leven compleet tot stilstand gekomen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. Het was de zwaarste aardbeving voor Colombia in ruim 10 jaar tijd.
2: Heftig.
0: En in Frankrijk heeft, constitutioneel hof een wet verworpen die toegang tot social media voor kinderen onder 15 zou moeten verbieden. Het plan van de Franse regering is niet goed genoeg uitgewerkt en in deze vorm in strijd met grondwet, oordeelt de Raad. De voorgelegde wet is een onevenredige inbreuk op de vrijheid van de Fransen en de vrijheid van meningsuiting en communicatie.
2: Liberté, fraternité, wat is het nog?
0: Liberté, égalité, fraternité, vrijheid, gelijkheid en broederschap.
2: Zoiets, ja.
0: Dat is het. Dat waren de kernwoorden van de Franse revolutie.
2: Ja.
0: En dat staat ook nog op elk Frans Hotel de Ville.

0: Axel en Grosso.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 22 minuten, 28 seconden.
2: Robin's trip to the archive.
3: Terug naar 1965. Het is 14 augustus als de McCoys hun nummer uitbrengen. Hang on Snoopy. En het nummer wordt geschreven door Bert Burns en Wes Farrell. En werd oorspronkelijk 1964 opgenomen door R&B group The Vibrations. Onder de titel My Girl Snoopy. En bereikt de 26e plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Er doen veel geruchten de ronde over de oorsprong van de naam Snoopy. Een populaire verklaring is dat de naam afkomstig is van Dorothy Sloop. Een jazzzangeres uit Steubenville, Ohio. En Sloop, die in 1998 of 85 jaar geleden aan de leeftijd overleed, trad in de omgeving van New Orleans op onder naam Sloopy. Dit zijn de McCoys met Sloopy.

0: I'd do anything for love. Dit is meer radio, dit is To The Weeknd. 23 uur, 32 minuten, 35 seconden. Normaal nu het nieuws. Ja, die is er niet, maar er is wel wat anders.
1: Dus.
2: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond de DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen.
0: Ja hoor.
3: Wat?
2: Iedereen weer op zijn plek.
3: Het klopt niet.
2: Mooi. Tijd om verder te gaan met de show.
1: Nou ja, weten we het zeker?
0: Ja.
1: Dan moeten we even over zee gaan kijken, hè?
0: Ja.
1: America.
2: Meer radio. Supertrack. Subtrack van deze week, The Angeles, America.

0: melding.
1: Het is 23 uur, 40 minuten en 39 seconden.
2: Hij heeft weer een nieuw geluidje gevonden.
1: Nee, die had je vorige week ook al.
3: Oh.
1: Hou het dan wel bij nieuwe geluidjes. Die is wel nieuw. Die had je vorige week niet.
3: Zou kunnen, wat is dit?
4: U heeft één nieuw bericht.
5: Mama, bezee.
1: Wat de fuck is dat?
3: Weet ik veel.
1: Wat de fuck is dat?
3: Nostalgie.
1: Nostalgie? Ja.
3: Toch uiteindelijk.
1: Dus. Ja, dat was altijd wel leuk.
3: Nou ja, dat totdat hij hoorde op een gegeven moment.
1: Ja, dan liep de pc vast.
3: Dat kon vroeger nog.
1: Ja, vroeger toen liep de pc vast. Nou, pc's kunnen nog steeds vastlopen.
3: Ja, we gaan Heaven's Gate bezoeken.
1: Ja hoor, prima.

0: stelling.
1: 23 uur, 50 minuten, 33 seconden.
2: Zit het tweede uur er ook alweer op?
1: Ja, het tweede uur zit erop. En zometeen aan de andere kant van de klok van 12 uur. De klok van 12 uur is er nog één. Nog een uur to the weekend, het laatste uurtje. En dan gaan wij weer over naar de zaterdag.
3: Dat is toch niet te geloven?
2: Nee, dat is het ook toch. Want,
4: Een doos met een vraagteken, een kofferset, een schemerlamp, een microfoon, een palmbomenset, een cruisebootje en...
1: We gaan weer steeds. Dit kan
2: geen idee
1: niet.
2: Wat dit eigenlijk is. Wat is dit dan weer eens? Ja, roeibootje. Gezellig.
1: Wat leuk. We gaan backstage.
2: Oh ja, dit is het. We moeten nog even koffie. Dat hakt erin.
1: We gaan backstage.
2: Oké. Nou, vooruit dan maar.

Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: aan voordat we in de dingen gaan.
1: Het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zoo van Shakira.
1: Zo is het ook uiteindelijk. He, weer een nieuwe dag, wat leuk.
0: Een nieuwe dag. Het is inmiddels is het 15 augustus.
1: Oh.
0: En daar kunnen we heel kort over zijn. Goed verhaal, lekker kort. Er worden geen speciale dagen gevierd vandaag.
1: Oh, morgen.
0: Ja, we kijken even naar morgen. Dan is het de dag van het hunnebed.
1: Oh, niet mijn bed.
0: Nee, je weet, de hunnebedden waren eigenlijk onze bedden.
1: Precies.
0: Oké, nou, mooi, door.

0: melding.
1: Het is 12 uur, 15 minuten, 25 seconden.
2: Kijken naar het muziekwiel, die hebben we weer volgeplakt met eclipsjes, zonnetjes.
1: En zonnetjes en temperatuurtjes. Maar we geven er een slinger aan. En het muziekwiel draait natuurlijk rond en rond en rond en rond. Dan gaat het spaat aan het herbeleven die wij eigenlijk vergeten zijn. Wilde vergeten of die we nooit gekend hebben. De enige regel is, we draaien wat eruit komt.
2: Ja, dat is het ook. En just be happy, toch?
1: Zeker.
2: Eclipse.
1: Mooi gevonden.

0: Ja, we zaten net even op het nieuws kijken. Normaal zouden we even overschakelen naar het kijken van het wielernieuws. Maar nu kwamen we toch even iets binnen waarvan je denkt...
1: Ai. Ja, wat ook helaas bij de koers hoort. Britse wielertalent Finley Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij was betrokken bij een ernstig ongeval in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeval met de jonge Welshman stilgelegd. Wat precies is gebeurd is nog niet helemaal bekend. Portugese media beweren dat Tarling in botsing kwam met een auto die in tegenovergestelde richting het parcours opreed. De organisatie van de Ronde van Portugal heeft meteen de wedstrijd geneutraliseerd. Er zijn geen podiumceremonies geweest. En ze betuigen natuurlijk hun respect en ontsteltenis aan de en hun medeleven aan de familie van.

0: Carling, zijn teamgenoten, het Never Say Never Development Team en al zijn vrienden en dierbaren. En als je denkt, als je het wielrennen een beetje volgt, dan klinkt de naam Tarling je bekend. Ja. Is de jongere broer van Joshua Tarling, die als tijdrijder van Nent Company Ineos al jaren verhoren maakt met onder meer Europese titels tijdrijden en de winst in de Giro tijdrit van 2025. Finley Tarling sloot zich in 2025 aan bij de opleidingsploeg van Israel Premier Tech. En die ploeg ging dit jaar op in Never Say Never.
1: Tja.
0: Ja, dit, dus, helaas hoort dit ook bij de koers.
1: Ja, maar wat dan wel weer... Nou, dat is bijna zo machtig iets. Uiteindelijk staat onderaan in het bericht uiteindelijk. Het peloton reed de rit wel uit, maar zonder te koersen.
0: Ja.
1: De ploeggenoten van Tarling gingen gezamenlijk als eerste over de finish.
0: Ja, ik kan me dat die beeld nog heel goed herinneren. Dat was in de Giro die in Amsterdam startte, waar wij geweest zijn. Toen kwam Wouter Weiland te overlijden, dat ze net in Italië waren.
1: Ja.
0: En die dag daarop, die etappe, dan was het inderdaad de hele tijd 20 kilometer reed elke ploeg op kop. En als laatste kwam zijn ploeg naar voren, Leopard Trek toen nog.
1: Ja.
0: Met één lege plek in het midden. En ik kan me nog zo dat kippenvel herinneren. En het commentaar van Karel van Nieuwkerken toen. Deze kilometers werken zalvend. En dit en dat. Het was zo dat die beelden nog steeds geven mij kippenvel als je dat ziet.
1: Blijft heftig.
0: Ja, maar nog steeds kippenvel als ik het zie.
1: Ja, dan overschakelen naar wat leuker nieuws.
0: Ja, ook dat is de koers. Het is natuurlijk de tour, de koers wacht op niemand.
1: Nee.
0: Hoe vervelend dat cliché ook is. We kijken naar de Tour de France Femme. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de rit naar Nice reed ze Kasia Nieuwadoma uit de leiders trui. Ze verloor haar marge van 15 seconden. De Pools was na afloop woest omdat ze aan het begin van de slotklim gehinderd werd door een Franse ploeggenoot van Vollering, naar eigen zeggen.
1: Ja.
0: En voor de tweede keer in haar carrière wist Vollering de Tour de France Femme te winnen. In de slotetappe, waarin vier keer de Col d'Aise moest worden beklommen, kraakte ze haar enige concurrent Kasia Nieuwadoma. Dat was niet alleen de derde etappe voor Vollering, maar ook natuurlijk de eindzegen. Er was meer Nederlands succes in deze Tour. Lorena Wiebes stelde de groene trui veilig en Puk Pietersen won de bergtrui. Alleen de jongere trui belandde niet in Nederlandse handen.
1: Nee, dat
0: ik vind van die Puk Pietersen vind ik het wel heel gaaf.
1: Ja,
0: heel erg gaaf.
1: Dus dat, wat is het? Ze zaten op een gegeven moment ook na te denken dat het op een gegeven moment 2 weken gaat worden of zo.
0: Ja, ik zou het toejuichen dat de Tour van de Dames inderdaad 2 weken en op een gegeven moment naar 3 weken getrokken zou worden. Net als de mannentour.
1: Ja, het zou mooi zijn.
0: Ja, zeker. Want dat was vroeger wel, hè?
1: Ja.
0: Dat was vroeger wel. Toen was de Dames Tour inderdaad ook 3 weken.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar dat is toen op een gegeven moment is hij helemaal niet geweest. Toen kreeg je La Course.
1: Mm-hmm.
0: Dat was dan een eendaagse wedstrijd. Onder meer onder initiatief van Marianne Vos.
1: Hoe lang geleden is dat? 3 weken geweest?
0: Is echt een hele tijd geleden.
1: Ja.
0: Maar hetzelfde is de Giro en de Vuelta voor dames is ook geen 3 weken zoals bij de mannen. Die zijn ook week of 8 dagen.
1: Ja, dat is.
0: Dus het zou echt wel voor het vrouwenwielrennen echt heel goed zijn.
1: Zeker.

0: melding.
1: 12 uur, 35 minuten, 22 seconden.
2: Ja, maar eens even kijken naar aparte, rare, bijzondere, vreemde of gekke berichten.
1: Als er ergens een stroomkabel aangelegd moet worden, dan moet je goed kijken dat er niks in de weg ligt.
2: Ja.
1: Met name huizen of andere belangrijke gebouwen of plekken, maar ook fictieve graven. Maar of ook fictieve graven op de lijst staan, dat is de vraag.
2: Ja.
1: Zo blijkt er dat er gekeken wordt bij het aanleggen van een nieuwe stroomkabel van 200 kilometer lang, genaamd de Green Link. Die verbindt het Britse elektriciteitsnet met Ierland. Ja. De route was aangelegd, alles leek in orde, tot er ineens honderden telefoontjes binnenkwamen bij het energiebedrijf van bezorgde fans. Aha. En dat waren fans van Harry Potter die zich zorgen maakten over het graf van Dobby. De huiself die sterft in het voorlaatste deel van de Harry Potter filmreeks, Dobby and the Deathly Hallows. En zijn Harry en zijn vrienden begraven hem op het strand.
2: Ja.
1: Op het strand in Pembrokeshire in Wales, waar de sterfscène is opgenomen en nu een gedenkplaats is, komen fans nog altijd om stenen en sokken neer te leggen. In de wereld van Harry Potter zijn huiselfen pas bevrijd als hun van hun werkzaamheden als ze van hun baas een kledingstuk krijgen. Voor Dobby was dat een sok.
2: Ja.
1: Master gave Dobby a sok. En precies op dat stuk strand stond de kabel gepland. Na de bezorgde telefoontjes schakelde de projectmanager een planetoloog in om de route van de Green Link aan te passen, zodat het graf ontzien kan worden en Dobby zijn rustplek behoudt.
2: Ah.
1: Het graf is gemeden, veel mensen zijn er blij mee. Toch is er een nieuwe uitdaging bijgekomen. De kabel gaat nu rakelings al overblijven uit de bronstijd. Het gaat om archeologische vondsten, waaronder aardewerk uit 1700 tot 1500 voor Christus. En hoe ze dat gaan oplossen, dat is niet per se duidelijk.
2: Maar het graf is vermeden, dus dat scheelt.
1: Het graf is vermeden waar die huiself niet ligt.
2: Nee, dat is. Ja, maar daar gaat het niet om. Het idee, hè? Het idee.
1: Ja, het idee. Oké. Okay.
2: Die dobe dacht ook, ik wil niet zo'n kabel next to me.
1: Mooi.

0: Ja.
1: Tijdmelding.
2: Het is 12 uur 44 minuten 24 seconden.
0: Ja, dat is nou tijd voor bijna verwarring. Volgens mij kan het bijna een categorie zijn met
3: Robin's muziekidentiteit.
0: Want het is een
2: ja, zo wat wel.
0: Ergens klopt hier iets niet.
3: Kevin's muziekidentiteit.
2: Ja, voor mijn muziekidentiteit ga ik eigenlijk altijd naar nummers die ik heel veel op werk luister. Want ik luister heel veel muziek als ik ook aan het werk ben. En toevallig, soms dan laat ik Spotify gewoon even dingen at random toevoegen aan mijn afspeellijst.
0: Ja.
2: En op een of andere manier kwam die met Within Temptation als suggestie.
0: Eigenlijk goede muziek.
2: Toen begon die als eerste met Imperfect Harmony en op een gegeven moment ook Mother Earth. En toen dacht ik, oh, maar dit is lekker. Dus toen dacht ik, ja, vind ik lekker. Gewoon doen.
0: Eigenlijk goede muziek. Ja.
2: Ja, het duurt eventjes. Ik hoor de vogeltjes.
0: Ja, we moeten wachten tot de vogeltjes een beetje sterker zijn. Anders denk ik dit ding zelf. Ja.
2: Trouwens, heb je gemerkt dat jouw lampje uitstaat?
0: Oh, ook nog iets. Daar is die.
2: Daar is die.

0: Dit is zo lekker soms als je aan het werk bent.
1: Goeie muziek.
0: Within Temptation, Perfect Harmony.
1: En dat is ook het mooie ook, van als je natuurlijk Within Temptation een beetje kent. Van dit is voor Within Temptation natuurlijk heel erg
0: rustig.
1: Zeggen ze dan uiteindelijk. Dus ze kunnen ook wat. Maar dit blijft er gewoon een mooi nummer, zeggen ze dan. Volgende in de lijst. Keuze, moment, stress, moment.
0: Wat dan?
1: Original of mashup?
0: Oh, doe maar mashup.
1: Oké, gaan we voor mot dat nou of plopt dat nou?
0: Oh ja, daar gaan we weer. Ja, die hebben we vorige week...

0: Goed zo. We waren even wat technisch.
1: Het valt me nu pas op dat jouw lampje van jouw microfoon het ook niet doet. En nu, nu dat ik het zie, irriteer ik me eraan dat hij het niet doet.
0: Dat is het ook uiteindelijk. Ik denk dat wij ergens gewoon naar huis toe gaan.
1: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. We gaan gewoon met piepen een beetje naar huis zometeen. dames en heren.
0: Je moet toch altijd weer wat.
1: Zeker, we moeten altijd wat. Goed, zometeen geven we het stokje over aan de nacht. En dan morgenochtend natuurlijk meer wakker. En ook natuurlijk meer in de middag. En de hele zaterdagmiddagbeleving. Dan zijn wij er volgende week weer met een nieuwe To The Weekend. Dat is voorlopig onze laatste To The Weekend, volgens mij met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Want daarna komen er 3 weken dat ik er niet ben. 4 weken of 3 weken dat jij er niet bent. Dat overlapt elkaar 2 weken.
0: Dat zou
1: of 1 week. Ja. Dus we zien elkaar 5 weken niet.
0: Rust!
1: 5 weken, wat een rust.
0: Goeiedag.
1: Dus maar volgende week hebben we het daar allemaal over. Ik zou zeggen, blijf veilig, blijf gezond en vooral blijf lief voor elkaar. Hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard hier op Meer Radio. En we spreken je graag volgende week weer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardai, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.